0: Luisteraars.
1: Centraal.
0: Luisteraars.
2: Centraal.
3: Hier is de Belgische Radio.
1: Centraal.
2: Centraal.
0: Luisteraars.
1: Centraal.
0: 40% luisteraars.
2: Centraal.
1: Centraal.
3: Radio.
1: Centraal.
3: Centraal.
1: Centraal.
3: Centraal.
1: Radio. Centraal.
3: Centraal.
1: Centraal. Centraal. Centraal. Centraal.
2: Centraal.
3: Radio.
1: Centraal.
3: Hier is
1: het.
3: Radio.
1: Centraal.
3: Radio.
1: Centraal.
3: Centraal.
1: Radio. Centraal.
3: Radio.
1: Centraal.
3: Centraal.
1: Centraal. Centraal.
3: Radio.
1: Centraal.
3: Centraal.
1: Centraal.

Still Behind the Dicks. Onze gast Lou Spiens, as known as Rob Swensee. Die heeft hier ook de hoge emissiezone geopend. Ik ken het niet meer. Het heeft zeker Kaapverdische vibes. Het zal wel van Cabo Verde geweest zijn. Zeker.

10:15. Live radio nog steeds hier bij Radio Centraal. En Rob Swensen is aan een setje bezig. Intussen is de crew ook voltallig, want Shunk Shanti is ook arrived.

Radio Centraal Hoge Emissiezone hier. Intussen zijn alle vier aanwezige DJ's af en toe een plaat aan elkaar aan het opleggen. Ik ben de Tropico en ik zit nog voor jullie op het chasje halverwege. En dat is van de harpist Johnny Teupen van Dutchland. De song noemt Song of the Open Air. Chasje halverwege.

luistert nog steeds naar hoge emissiezone. Hypnotische Indonesische klankje van Seni Sunda in de LP Eka Yana. Volgende is de Rob, de Loose Spins, die nog een nummer gaat opzetten.

Dit was de hoge emissiezone special met guest DJ's Loose Pins en Stereo T. Radio Centraal 106.7, de deur stond open met Kamenisch Geel, streaming website DHB+10A. De deur kan niet.

Elle fuyait comme une éclosée.

avec ses voiles.

Thank you.

Don't eat your shit.

Alors,

0: We hebben Saar van de Leest aan de lijn. Dag Saar.
1: Dag Dennis.
0: Het is een soort, ja, ça va, het is een soort update-programma, zou je het kunnen noemen, van dingen die aan de hand zijn in Antwerpen. En in die context vroegen wij ons af hoe het met Ercola is gesteld. Een kleine update daarover. Ercola is onlangs met enorm veel succes aangekocht. Iets wat ik best ongelooflijk vond. Op 3 weken tijd zijn jullie erin geslaagd om 2.100.000 euro te vergaren om het pand aan te kopen. Ik vraag mij af wat de vorderingen daarin zijn, wat er aan het gebeuren is en wat er staat te gebeuren.
1: Momenteel lijkt het alsof dat er niet veel aan het gebeuren is. Dat komt omdat wij achter de schermen druk bezig zijn met alle administratieve zaken. De campagne was zeer, zeer kort. En normaal gebeurt zo'n campagne op een 6-tal maanden. We hebben dat 1 maand gedaan. Mm-hmm. Dus er zijn nog veel losse eindjes vast te knopen. Er moeten leningen afgesloten worden. Allee, allemaal niet zo heel interessant of zo naar de buitenwereld toe, maar wel natuurlijk nodig om iets goed te kunnen opstarten. Mm-hmm. Dus

0: Maar ja, die gaan ook niet allemaal natuurlijk in het cola passen. Dus dachten we, we gaan er gewoon echt een buurtfeest van maken. Want het gaat ook over buurt, leefbare buurten. Is ook een onderdeel van dit project, denk ik.
1: Ja, je hebt mij eens gezegd, je kunt dus als je zo'n... jullie hebben het kunnen aankopen, deels door benefiets die zijn georganiseerd, maar ook deels door stortingen, mensen die een soort steunbetuigingen geld hebben gestort. En daarbij konden comments achtergelaten worden. En heel veel van die comments waren toch ook wel kritisch op hoe de stad werkt.
0: Daarom niet specifiek op de stad. Wat ik wel gemerkt heb, ik wil ook nog eerst even een kleine correctie toevoegen. De mensen hebben niet zomaar gesteund, zij worden eigenlijk echt mede-eigenaar. Dus ze hebben een aandeel in Ercoland gekocht. Dat wil zeggen dat zij ook stemrecht krijgen in dit project. Dus het is wel echt iets gezamenlijk. Het is niet... er is wel een benefietveiling geweest, maar al de rest, die 2000 mensen waar ik over sprak, dat zijn aandeelhouders, dat zijn coöperanten, die dus ook mee de koers van heel het project kunnen en zullen bepalen.
1: Dus 2000 mensen kunnen mee bepalen hoe de toekomst van Ercola eruit ziet?
0: Ja, ja, dat is eigenlijk, een coöperatieve werkt op die manier, hè. Dus er worden wel...
1: Zeer moeilijk, lijkt mij, niet?
0: Alblieft.
1: Is dat niet zeer moeilijk als het met 4 of 5 mensen al moeilijk is in een ruimte? Ja. Lijkt mij met 2000 toch ook niet echt gemakkelijk.
0: Ja, ik zei onlangs van, er moet dan een algemene vergadering komen. Ik dacht, een algemene vergadering met 2000 man, hoe gaan we dat organiseren? Lijkt me dan ook eigenlijk wel heel leuk om daar iets mee te doen. Een soort van waanzinnig gigantische algemene vergadering. Enfin, op een of andere manier kijk ik daar wel naar uit. Van, het is weer zoiets. Anders dan een feest, dus zo.
1: Oké, dat is echt de bedoeling, dat gaan jullie echt doen.
0: Ja, ja, dat is, er komt een algemeen... Maar eerst komt het feest en dan het volgende zal de algemene vergadering zijn. Die gaat sowieso deze jaar ergens nog plaatsvinden, in het najaar. Ik kan daar nog geen datum juist op plakken, maar wel, ik kan wel zeggen dat dit jaar nog is.
1: We hadden het net met Laura Peil hier over de beek die mogelijk ook, of niet mogelijk, maar die naar Ercola zal verhuizen om een soort volksrestaurant, volkskeuken te starten daar. Jullie hebben het zelf ook gehad over de tuin openstellen. Hoe gaat dat gebeuren? Je moet eigenlijk in die tuin, kom je eigenlijk enkel terecht via de voordeur momenteel. Hoe gaat dat, hoe gaat dat gebeuren?
0: Goh, eigenlijk is dat al gebeurd, omdat er zo'n grote vraag was van coöperanten, mensen die toch heel nieuwsgierig zijn, wat ik ook heel erg begrijp, was er op een moment beslist om op 2 augustus de deuren open te stellen en gewoon de tuin open te zetten voor iedereen die wou komen kijken. En dat was eigenlijk... Ik kon daar zelf helaas niet bij zijn, maar de reacties waren zeer positief. Ook van de mensen van Ercola zelf, die vonden dat echt heel fijn. Er was ook geen bar of zo, het was echt gewoon, je kunt... naar je tuin komen, je kunt er even komen zitten. Dus het gaat ook wel weg van een feest of concert. Het is dan gewoon een tuin. Dus ik hoop dat we daar nog in de toekomst natuurlijk een pak meer van kunnen doen.
1: Hè. Is het de bedoeling dat die tuin een open tuin wordt, als in geen privé niet meer? Dus dat de mensen dus gewoon die gang door kunnen en in die tuin kunnen komen rondhangen? Als een soort groene, hetgeen de Annick de Ridder over 3 sprietjes zegt, een groene long. Is dat de bedoeling dat... in de Wolstraat ook zoiets wordt? Dat dus Jan en Klein Pierikje daar kunnen komen hangen?
0: De bedoeling is wel dat die opengesteld wordt. Momenteel zijn we aan het bekijken van... Want wat we merkten in aanloop en tijdens die campagne, we hebben heel veel de deuren opengezet, is dat op een gegeven moment de druk nogal groot werd op de ateliers. Dus we willen proberen een evenwicht te bewaren tussen mensen die daar ook echt werken. En het openbare, dus dat zal niet permanent toegankelijk zijn, maar wel op zeer regelmatige basis. Maar wanneer juist, of hoeveel dagen per week, dat moeten wij allemaal nog beslissen. Maar het is wel als we die elke dag openzetten, dat denk ik dat wat moeilijk gaat zijn, omdat mensen dan ook niet meer kunnen werken. Dat was ervoor soms een beetje lastig. Maar het is wel absoluut de bedoeling van die echt redelijk wat open te stellen. En dat inderdaad iedereen dan ook gewoon daar kan zitten. Er is zo bijvoorbeeld een organisatie die graag op locatie gaat lezen. Dat leek ons wel heel tof, dat die dan bij ons in een tuin terecht kunnen om daar gewoon te lezen. En daar heeft natuurlijk ook helemaal niemand last van. Je kunt perfect werken terwijl er mensen

0: dingen of zitten te leven of zo. Maar het is een beetje een zoektocht van hoe gaan we dat openbaren en het werken in de ateliers, hoe gaan we dat op een harmonieuze manier kunnen combineren.
1: Frida Kuterna en Marcel de Cler waren eigenlijk heel lang verantwoordelijk voor die tuin. Alleen verantwoordelijk als in zij onderhouden die tuin. Die mensen zijn daar ondertussen niet meer bij betrokken. Hoe loopt het onderhoud van die tuin verder?
0: Ja, die wordt wel goed onderhouden door een aantal mensen van Ercola zelf. En natuurlijk, als er zo'n tuin dat is, wordt er heel veel werk verzet. Er zijn ook best wel wat mensen geïnteresseerd om echt mee te komen helpen. Ook mensen die echt ervaring hebben met tuinen. Er is iemand die geïnteresseerd is om zo een tour te doen met historische tuinen. Die wil graag die tuin ook mee opnemen in zijn tour en ook meehelpen. Dus er is, een tuin is natuurlijk iets heel plezant om zo regelmatig eens wat in te komen schoffelen. Dat is plezant om bezig te zijn. Hè. Dus ik denk dat we daar ook wel wat, dat er best wel wat mensen gaan zijn die zich willen engageren. Ook binnen Ercola, we hebben zo wat werkgroepen. De werkgroeptuin is toch degene waar dat meeste enthousiasme voor is, merk ik.
1: Wat ook opvalt is dat Ercola is eigenlijk heel lang een soort ingedommeld project. Het is een rare uitdrukking, maar het is heel lang een soort gesloten gemeenschap geweest van mensen die al stevig op leeftijd waren, die daar als kunstenaar werkten, maar het was geen of zelden een openbare plek. Dat is veranderd met die nieuwe generatie, waaronder u dus behoort. Dat is daarmee veranderd. Het krijgt een opener karakter. Er zitten ook muzikanten bij, zoals u zelf. Is het de bedoeling om daar ook dingen te gaan organiseren, muziekconcerten te organiseren, repetitieruimtes in te richten, dat soort zaken?
0: Ik weet, de repetitieruimtes hebben we het nog niet echt over gehad. Dat weet ik ook niet, of dat op die locatie zeer geschikt is. Maar er gaan zeker dingen gebeuren, maar dat zijn nog allemaal dingen die... Het is eigenlijk een zeer grote puzzel nu die we aan het leggen zijn. We zijn daarmee aan het beginnen. Hoe gaan we dat invullen? Maar expos en dat soort zaken zal zeker zijn. Muziek, voorlopig is dat eerder zo... neigt dan naar het akoestische, wat ik persoonlijk zelf ook wel iets interessant vind, omdat er toch een groot aanbod is in niet-akoestische zaken. En dat akoestische vind ik zo precies wel een plezante leeg ding. Allee, of iets dat nog niet zo, momenteel niet zo hard leeft of zo. En akoestische muziek is in die plek, denk ik wel, die ruimte leent zich daar heel goed toe.
1: Heb je het dan over de tuin zelf of over een kelder of over ruimte?
0: Algemeen, ja. Maar we zullen zien, wel, dat stuk laten we nog een beetje open. Het enige ding dat er wel is van, we zijn niet van plan om een venue te worden, als we dat dan soms noemen. Hè. Zo van, het is een feestje in Erco. Allee, willen we dat toch graag meer echt iets buurt.
1: Dat was het in de jaren 70 wel. Er zijn bijzondere psychedelische aangelegenheden die daar hebben plaatsgevonden, waar onder andere George Smith enzovoort bij betrokken waren, die daar lichtshows en allerlei concerten enzovoort. Heb je dan ook in de tuin, als het nog een plein was eigenlijk, want de tuin is echt wel gemaakt door Ercola zelf, of door de mensen van Ercola zelf, dat was eigenlijk een soort stenen plein en dat is helemaal ontgonnen een prachtige tuin. Hè. Het is een zeer uitzonderlijke wilde tuin. Dus ik veronderstel dat dat niet echt terug de bedoeling is. Is het ook terug de bedoeling dat er mensen komen wonen? Want dat is nu niet echt mogelijk of toegestaan, geloof ik.
0: Momenteel niet, maar er zijn wel drie sociale appartementen voorzien in het... Niet nummer 31, waar dan momenteel alle ateliers zijn, maar in nummer 27, 29, denk ik. Ja. Daar komen drie sociale appartementen.
1: Zoals het vroeger was.
0: Dus, ja, en dan nog één extra appartement, een coöperatief appartement of residentie. Dat moeten we nog een beetje bekijken. En dan in de nummer 31 zouden ook enkele coöperatieve appartementen komen. Maar dat is nog niet voor direct, dat is niet voor deze jaar of allee, het volgende. Ik weet het, de timing is nog niet helemaal duidelijk. Daar moeten we nog eerst eens voor terug samenkomen. Het is een vakantieperiode geweest met veel afwezigen, dus...
1: Jullie hebben duidelijk geduld voor dit gebouw en dat zal nodig zijn ook, want ik veronderstel dat er ook wel zoiets is als verplichte verbouwingen. Iets wat gigantisch veel geld kost.
0: Ja, inderdaad. Dus de verbouwingswerken zullen duur zijn en dan hopen wij ook dat de materialen niet nog eens verdubbelen of zo door allerlei omstandigheden. Maar we proberen de kosten ook een beetje te drukken door bijvoorbeeld samen te werken met scholen, workshops te geven waarin dat mensen bijvoorbeeld kunnen leren om bepaalde restauratiedingen te doen en dat die restauratie dan bij ons ook ineens, dat ze daar kunnen oefenen onder professionele begeleiding en zo.
1: Maar ze mogen bij ons thuis ook komen oefenen voor het restaureren als ze willen.
0: Kunnen ze daarna doorsturen.
1: Wat een leuk grapje tussendoor. Sarah van der Leest, heel erg bedankt. Wij zijn zeer benieuwd en zullen dit ook blijven opvolgen hier in dit programma op Radio Centraal. Er zijn nog andere programma's die dit ook mee opvolgen, geloof ik. We zijn zeer benieuwd wat er allemaal staat te gebeuren bij Ercola en vinden het nog steeds zeer bijzonder hoe dit allemaal heeft kunnen plaatsgrijpen. Het is geweldig.
0: Ja, het is zot dat er waanzinnige mobilisatie is geweest. Dat is echt heel fijn en hartverwarmend om te merken. Ik vind dat echt...
1: Ja, het is wat iemand, Laura Peil zo net hier in de studio ook zei. Het is wel een grote middelvinger naar hoe de stad omgaat met hoe het er in de stad aan toe gaat. Hoe men de stad opvult en wat men van de stad tracht te maken. Zo is er blijkbaar ook een buurtcomité dat tracht een cinemaruimte op te kopen. Dus men is gewoon overal bezig met proberen dit soort van bouw van nog maar eens een hotel, een luxe hotel of Airbnbs, om dat tegen te gaan. En dat is, kunnen we alleen maar aanmoedigen, denk ik.
0: Ja, ik hoop dat dat mensen inspireert om inderdaad, dat coöperatieve model is zeker interessant om zo gentrificatie tegen te gaan. En ik hoop dat er meer coöperatieve plekken zullen komen. Degene die
1: de vraag is altijd,
0: vind ik ook altijd heel fijn om daar te zijn.
1: De vraag is wat gentrificatie in de hand werkt. Het zijn ook dikwijls zaken als wat Ercola doet of wat Bar Paniek enzovoort doet, die eigenlijk de plek op een bepaalde manier ook gentrificeert, vreemd genoeg.
0: Natuurlijk, het centrum is al volledig uitgegentrificeerd. Ja, ik weet niet in hoeverre dat je dat nog verder kunt gentrificeren. Allee, dat kan nog altijd, hè. Maar ja, daar heb je inderdaad gelijk.
1: Als er iemand, zin heeft om te gentrificeren.
0: Natuurlijk, als je het als coöperatief dan kunt aankopen, dan verankerde u wel. En als er dan nog mensen zijn die zo'n dingen doen, kunnen zo, ja, god, we zullen zien.
1: Mm-hmm. We zijn benieuwd en volgen dit op. Dank u wel, Sarah van der Leest.
0: Ja, en alvast iedereen welkom op 20 september natuurlijk. Hè?
1: 20 september, in de Wolstraat 31. Voor een groot buurtfeest. Dat zal dan waarschijnlijk ook wel uitdijnen naar Café de Kat en andere aangelegenheden in de Wolstraat, schat ik.
0: Dat is de bedoeling natuurlijk, ja.
1: Oké. Okay. Tot binnenkort. Dankjewel, Saar.

0: Oef en oei, de Galaxy Rockers hoorden nu een fragment uit Oude Auto. Een liedje van deze, ik denk 8, 9, 10 of 11-jarigen, die volgende week zaterdag op het sluitingsfeest van de NOR zullen optreden. Ik moet even kijken welke micro jij hebt, een blauwe denk ik. Dag Juliette Jespers.
1: Hallo.
0: Nee, niet een blauwe, wacht. Oei, wat we dat hier doen? Doe je micro eens even naar daar, Laura?
1: Ja.
0: Ja, dat is goed. Hop, excuseer. Dag Juliette Jespers.
2: Goeiedag.
0: Ik denk dat ik de band die ik net heb afgekondigd, de Galaxy Rockers, dat ik dat via uw ouders ken.
2: Dat kan goed zijn. Mijn papa is wel een grote fan.
0: Ja, ik denk dat hij het had gedeeld op een van de sociale media kanalen en dat ik het daarop heb gezien. Juliette Jespers is kunstenaar. Beeldend kunstenaar voornamelijk?
2: Ja, voornamelijk en, wel.
0: Ja, geen muzikant, hè?
2: Nee.
0: In een nest waar muziek extreem belangrijk is, denk ik?
2: Ja, inderdaad. Mijn broer en mijn papa zijn muzikanten en ja, inderdaad wel. Veel mensen vragen dat.
0: Ja, ja ik zie het nog wel voor mij ook als een soort frontpersoon in een band.
2: Wow, ik heb even piano geprobeerd, maar
0: Okay.
2: Dat ging me echt niet af.
0: Uw grootvader was ook beeldend kunstenaar?
2: Ja, boah, die maakte vooral zo houten speelgoed.
0: Ah ja, oké, maar hij was ook colorist. En daar komt de naam van de band van uw papa vandaan, Colorist Orchestra.
2: Mm-hmm.
0: Weet ik hier nu meer dan jij?
2: Waarschijnlijk wel.
0: Ah, sorry.
2: Dat is oké.
0: Ik weet dat uw grootvader ooit een kleurbom op een gigantisch glazen dak op een illegale manier heeft aangebracht, waardoor die kleur over een glazen dak uitliep of zoiets, en dat een kunstwerk was. Maar daar zullen we het dan eens met uw vader over hebben, die we hier binnenkort ook hebben uitgenodigd. Ik heb u uitgenodigd omdat ik benieuwd ben naar de ontwikkeling van uw beeldend werk, maar ook omdat u met een groep andere mensen, eigenlijk anoniem, een tijdschrift of een fanzine heeft gemaakt dat zien heet?
2: Mm-hmm.
0: Of is het dat zien? No AI queers from Antwerp. Some BS totally woke okay? Vraagteken. Is dat de volledige titel?
2: Ja, dat is de volledige titel. Maar voor kort, dat zien.
0: Oké. Daar gaan we het zo draaien over hebben. We gaan het eerst een beetje over uw werk hebben. Je bent voornamelijk schilder.
2: Ja, voornamelijk wel.
0: Wat zijn zo de vroegste beeldende uitingen die je u herinnert? Dingen die u hebben aangesproken toen u jonger was? U bent nog behoorlijk jong. U bent eigenlijk net van de academie af.
2: Ja, 2 jaar geleden ben ik afgestudeerd.
0: Ja. Het is een beetje een begin hier in dit programma om te proberen wat jongere mensen op de grill te leggen, om wat vragen te stellen en te bekijken wat die dan binnen 5 jaar bijvoorbeeld nog doen. Daar ben ik benieuwd naar. Dus ik ben heel benieuwd waar u vandaan komt. Wat de eerste dingen waren die u aantrokken?
2: Ja, zoals je zei, zo uit een heel muzikaal gezin.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik denk dat voor mij mijn eerste herinneringen aan echt zo bezig zijn met kunst. Ik heb ten eerste een heel slecht geheugen eigenlijk. Dus
0: oké.
2: Veel is verdwenen, maar vooral muziek eigenlijk. Ik weet vooral zo bij ons thuis stond altijd Mano Chao, Doe Maar. En zo, dat zijn zo 2 dingen. En Gorillaz, die 3 zijn zo heel erg bijgebleven. En dat zijn eigenlijk de eerste dingen, want zo in mijn geheugen gaan dingen niet altijd lineair.
0: Mm-hmm.
2: Dus zo mijn echte eerste herinnering aan zo van begrijpen wat kunst is eigenlijk zo
0: muzikaal.
2: Ja, muzikaal en dan overgegaan naar kunst, echt kunstgeschiedenis in de les hebben op middelbaar bijna.
0: En als je het dan hebt over Gorillaz en dat soort van zaken, was dan de beeldtaal die daarbij kwam voor u belangrijk?
2: Ja, die animaties vond ik heel tof.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik denk dat muziek ook wel heel veel invloed heeft op mijn schilderen nu.
0: Oké.
2: In mijn atelier luister ik altijd naar muziek en dans ik ook heel veel. Dat is zo een beetje
0: terwijl je werkt?
2: Ja, veel voordat ik begin.
0: Oké.
2: Zo, omdat ik daar alleen ben en dan kan niemand mij zien. En om zo wat energie op te wekken of de juiste headspace. En ook nu ben ik veel met tekst aan het werken in mijn schilderijen. En heel veel van die teksten komen eigenlijk uit liedjes.
0: Dan zijn we al in het nu, laat ons zeggen. Hoe bent u begonnen? Wat beschouwt u als uw eerste beeldend werk? En hoe bent u begonnen met schilderen? Want het schilderen is een ja, een, ja, je moet natuurlijk een medium kiezen als je als kunstenaar aan het werk gaat. Hoe bent u daar mee begonnen en waarom hebt u het schilderen gekozen?
2: Waarom dat ik ben beginnen schilderen is dat ik was eigenlijk in middelbaar zat ik op PST en dan was ik niet zo gelukkig omdat al mijn vrienden waren naar andere scholen gegaan. Mm-hmm. En dan ben ik eigenlijk een goede vriend van mij gevolgd naar een kunstsecundair. Mm-hmm. Waar ik dan veel meer op mijn plek zat. En daar was er een leerkracht die heel hard bezig was met olieverfschilderijen. En eigenlijk door hem ben ik dat ook beginnen doen. En ja, dat was wel grappig. Zo heel hard, die spoorde me heel hard aan om zwart-wit realistische werken te maken van foto. En dan later weet ik ook nog eens dat ik zijn werk opzocht. En hij maakte ook zwart-wit realistische werken met olieverf. Dus dat was heel raar dat hij zo...
0: probeerde zich
2: zijn
0: aan
2: eigen
0: te spoor,
2: werk ja, pushten, ja. Maar het heeft me wel echt doen houden van olieverf. Want nu doe ik bijna nooit iets anders dan olieverf.
0: En dit was in het middelbaar al. Het is helemaal geen gemakkelijk medium om onder de knie te krijgen. Mm-hmm. Het is iets waarbij dat je eigenlijk heel erg in lagen moet werken. Dus dat spoorde nu wel aan om in één kleur te werken op een manier.
2: Ja, je bedoelt dat zwart-wit?
0: Mm-hmm.
2: Ja, dat was toen eerder echt zo wat technieken proberen, zo pointillisme en allee, zo heel basic stuff. En dan met naar de academie te gaan was er wel wat echt zo klassiekere invloeden of de leerkrachten die zo wat aantoonden hoe, ja, zo met lagen schilderen en zo doorzichtige lagen en zo. Maar dat heb ik dus sindsdien ook wel wat losgelaten en een beetje wat tegen het schoonschilderen ingegaan.
0: Ja, je bent... zeer brutaal met dat materiaal beginnen omgaan.
2: Ja.
0: Het is een zeer... uw werk oogt nogal hard, laat ons zeggen. Of dik en rechtstreeks uit de pot.
2: Ja, zeker wel. Ik meng bijna nooit op een palet. Eerder, als het mengen gebeurt, gebeurt het ook op het doek.
0: Is dat begonnen als een soort verweer tegen die vroegere technische opleiding?
2: Ja, en ook gewoon omdat dat technische, dat lag me niet. En ik heb helemaal geen geduld voor lagen te laten drogen of dingen. Dus ook eerder uit de nood van zo snel mogelijk. Mijn schilderijen gebeuren heel snel ook in het atelier. Daarvan denk ik ook die energie met de muziek opwekken, dat gewoon een moment is. En dan is dat ook weer pech. Ik zit nooit echt lang in mijn eigen atelier.
0: Oké. Dus je komt daarin, je komt in het atelier, je executeert iets en je bent weer weg.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: En het dansen is ook niet iets dat je graag publiek doet.
2: Jawel, maar niet zo als mensen naar me kijken. Allee, zo bij een concert of bij feestjes dans ik wel.
0: Oké.
2: Maar ik vind het leuk om te dansen als ik echt weet dat niemand kijkt.
0: Ah ja. En hoe denk je dat dat komt?
2: Ja, een beetje schaamte of zo rond. Of ik denk dat ook... Op mijn atelier gaat het niet echt om schoon dansen of zo, maar eerder over gewoon energie en wat gek doen.
0: Het is een fysieke handeling die je nodig hebt om te beginnen werken?
2: Niet per se. Ik doe het niet altijd. Ik denk soms als ik al een idee in mijn hoofd heb van waar ik wil naartoe gaan met mijn werk, dan kan ik het makkelijker instappen in waar ik mee bezig ben. Maar soms als ik echt van iets nieuw wil starten, dan kan dat wel helpen.
0: Mm-hmm. Die opleiding in de academie in Antwerpen, je bent de Koninklijke Academie geweest, niet naar Sint-Lucas. Die is vrij klassiek, geloof ik. Dat Hoe heb je dat ervaren?
2: Dat is wat heel veel mensen zeggen. En dat precies, allez, zo, ik heb het gevoel dat iedereen dat ook zegt, maar ik heb dat niet zo echt ervaren. Dat denk ik één vak waar je wel... Zo heel klassieke dingen leren op verf maken, maar voor de rest misschien... was er daar niemand echt mij aan het aansporen. In elke klas, in elk jaar zitten er zo twee meestal die heel zo klassiek en zoals de oude meesters wil schilderen. Maar... En die vinden hun hulp hoor, maar dat heb ik niet zo ervaren dat dat opgelegd was.
0: Het is direct duidelijk dat u een van die leerlingen in de klas of in de academie... bent die gaat blijven verder bestaan in die kunstwereld. Wat altijd opvalt in, die, in zo'n opleiding, is dat de meesten dat niet doen. Hoe was dat in uw jaar? Mocht een boer laten in de midden.
2: Sorry. Nee, dat was... Ja, dat... Ik denk dat we er wel wat mensen door doen, maar dan ook snel mensen... Allee, de mensen die nu nog bezig zijn, zijn er precies wel echt ook, denk ik, voor het leven mee bezig. En de mensen die zijn afgeknapt, zijn wel zeker voor de master of na de master direct iets anders gaan doen of doorgaat van dit is toch niet hun wereldje of zo. Of, allee, wat ik ook wel snap.
0: Heel wat mensen stoppen omdat ze het financieel niet kunnen rooien. Omdat het moeilijk is om met iets als beeldende kunst 24 uur op 24 bezig te zijn, want dat is een beetje wat het is. Mm-hmm. En daarvoor te kiezen. Is dat iets... Hoe ondersteunde je eigen praktijk of je eigen leven verder om dat te kunnen doen?
2: Ik heb nu een jobje in een tweedehands kledingwinkel.
0: Oké.
2: Okay, part-time. En dat maakt het wel heel lastig. Zeker ook omdat ik ook naast mijn eigen praktijk ook qua expos probeer te organiseren en zo ook in een collectief zit. Dus dat is wel vaak gewoon iets, net iets te veel om dan ook nog te werken tussendoor. Mm-hmm. Maar het brengt ook wel structuur wat mij heel hard deugd toe.
0: Mm-hmm. Dus je hebt toch genoeg tijd wel om met je beeldend werk bezig te zijn?
2: Ja, nu ook wel. Zeker omdat mijn job gaat stoppen. Dus dan kan ik even terug volledig focussen en dan nog even eens zien hoe dat ik mijn geld wil verdienen daarna. Allee, hoe dat ik het dan uitplan.
0: Ideaal met het beeldend werk zelf?
2: Hm?
0: Ideaal verdient u uw geld met het beeldend werk zelf?
2: Ja, dat zou ideaal zijn.
0: Ja. Je hebt het over een collectief. Wat houdt dat precies in?
2: Wij noemen XXCX. Dat is een collectief van... Eigenlijk ook wel richting dat we allemaal richting het afstuderen gaan. We zijn een groep vrienden die eigenlijk allemaal... Allee, vrienden van op café en zo'n dingen. En we zijn eigenlijk allemaal met kunst bezig. Allemaal ook met verschillende media's. We hebben mensen die juweel doen of illustratie. Van alles, wat. En dan richting de afstuderen zijn we dat begonnen om toch wel samen te blijven. En een beetje een vangnet dat de school heel hard is. Te blijven doen bestaan. Om elkaar te kunnen ondersteunen bij dingen.
0: Omdat het kunstenaarsbestaan een eenzaam bestaan is?
2: Ja, dat kan wel zo voelen, denk ik. Dat het, zeker als je van een institutie komt waar je heel hard ondersteund wordt en waar je mensen rond je heen hebt die je hulp kunt vragen, kan dat wel, denk ik, als een grote put voelen waar je invalt.
0: Mm-hmm.
2: En dat hebben wij wat proberen vullen met een collectief en gewoon wat samen te blijven. Want wij organiseren soms expos, maar we doen ook wat andere dingen eigenlijk. Zo we organiseren ook een movie jam bijvoorbeeld. En ook, we ondersteunen elkaar met zo wat portfolio's checken van elkaar of wat aansporen of als iemand in de knoop ligt met iets.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: En wat was de eerste activiteit van dit collectief?
2: Dat was een expo in de iMachine.
0: Ah ja, ja, dat heb ik gezien.
2: We Want Miracles. Magic Miracles and Everything. Dat was de eerste show.
0: Oké, dat was redelijk snel na het afstuderen van heel de groep dan.
2: Ja, deel studeerde ook nog wel. En ik denk dat sommige mensen zijn ook wel nog aan het studeren of de educatieve master aan het doen en zo.
0: Is het de bedoeling om met dat collectief ook een eigen ruimte in te richten of te starten?
2: We zijn wel aan het denken om down the road, down the line, wel eens te denken om ook richting VZ2 of een gedeelde ruimte. Dat zou heel makkelijk zijn, maar ik heb het gevoel dat we nu wel, ook omdat iedereen nog zo net afgestudeerd is, zo wat hun klik aan het vinden is in waar ze passen. Dus ik denk dat het even nog tijd nodig heeft voordat we echt allemaal op dezelfde badzijde zitten.
0: Mm-hmm.
2: Dat we zo fysiek kunnen samenkomen.
0: Jullie zijn allemaal begin 20 ongeveer, of niet?
2: Ja.
0: 12, 20?
2: Ja, zoiets allemaal.
0: Ja, dus eigenlijk net van de academies of de universiteiten af en het grote boze leven staat voor de deur. Iets dat mij opviel is de titel op het magazine. Is het magazine ook van jullie collectief? Of is dat een deel van het collectief?
2: Nee, dat staat er helemaal los van. Dat is eigenlijk iets anders. Dat is in samenwerking met het Queer Arts Festival,
0: mm-hmm.
2: waar ik vrijwilliger ben.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat is ook niet echt deel van het Queer Arts Festival. Het is eigenlijk zo een eigen ding. Maar met mensen in het Queer Arts Festival vrijwilligersteam was er iemand, een goede vriend, die zei ik wil een zinnen maken en dan hebben we dat via hun zo wat kunnen doen. Maar we hebben onze eigen aparte redactie.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Ja, het valt mij op dat, dat het een soort, of als een soort protest functioneert tegen het digitale, heb ik dat juist gelezen?
2: Ja, zeker. Zo in de eerste pagina lees je zo een beetje ons manifest, of onze introtekst.
0: Mm-hmm.
2: Dat is geschreven door iemand uit het team en daar somt het zo wat op dat we ook heel erg niet online willen zijn. We hebben ook geen Instagram-pagina of zo, of geen echte online reclame. Omdat we ook, ja, het is ook zo'n zakformaat. Je kunt het gewoon in je broekzak steken.
0: Heb ik gedaan. Ik heb het hierbij. En ik heb spijtig mijn bril niet bij, want ik kan het de eerste pagina nu niet direct lezen.
2: Ja, de tekst is heel klein.
0: Ja, het is extreem klein. Het is niet voor oude mensen. Het is voor mensen van uw, uw generatie. Ik lees hier ook op de eerste, op de achterkant van het blad Free Palestine. Het is een blad dat jullie hebben, of een, ja, een zakformaat fanzine dat jullie hebben verdeeld, ik denk als eerste moment op de Pride vorige week.
2: Ja, dat was het eerste grote moment dat we echt, dan zijn we eigenlijk met zo'n caddy, allee, om te shoppen, hebben we helemaal gevuld met zinnes.
0: Oh, oké. Okay. Zo'n rol, zo'n karretje.
2: Ja.
0: Ja.
2: En dan zijn we eigenlijk door zo de village gewandeld. Dat is zo bij het water waar nog concerten zijn en zo'n heel marktje. Dat is,
0: tijdens de Pride.
2: Ja, dat is waar iedereen zo wat samenkomt na de Pride. Maar heel, allee, alle reclame staat daar ook en dan waren we aan het uitdelen. En het viel heel erg op dat mensen heel blij waren dat ze geen reclame in hun handen kregen geduwd.
0: Mm-hmm.
2: En dat was wel heel tof om al die reacties zo first-hand te zien, dat mensen gewoon echt waren. En ook heel veel mensen die blij waren dat er een zinne werd. Allee, zo, iedereen zei zo, oh, zoals vroeger en zo.
0: Zo ja, iets wat ik daarnet niet heb willen zeggen, maar nu met toestemming toch wel zal zeggen, is dat de persoon die naast u zit, Laura Peil, die hier nog steeds aanwezig is, is ook van plan een fanzine te maken. Jullie verschillen wel wat in leeftijd. Denk je 10 jaar ouder bent of zo ongeveer?
1: Ja, ik ben 33.
0: Ja.
1: Ja.
0: We zitten hier met 2,5 generaties samen. Laura, jij bent ook van plan een fanzine te maken. Wat trekt u aan in die vorm? Die vorm die je eigenlijk echt wegtrekt van dat digitale, waar we het er net ook al mee, met Juliette over hebben. Wat trekt u daaraan aan?
1: Ja, ik denk inderdaad online de overdaad aan beelden.
0: Mm-hmm.
1: Dat je daar een beetje in verdwijnt. Misschien een vleugje nostalgie naar de zines van vroeger.
0: Zoals? Welke zines dan?
1: Ja, ik kom dus uit een klein dorp, Sinai, en ik ging naar school in Sint-Niklaas, dus er waren eigenlijk heel weinig zines, maar wij deden met vrienden, maakten wij ook wel zines en ook bijvoorbeeld mixtapes en van die dingen. Dus, en die dingen werden dan aan elkaar doorgegeven.
0: Mm-hmm.
1: Ik dacht ook, mijn zine die ik wil maken, een oplage van 20.
0: Oké, okay, dat is tegenovergestelde van Juliette en co. In, zine. Allee, ik zeg hier Juliette, maar het is een, wel degelijk een anoniem fanzine dat jullie hebben gemaakt. Niet noodzakelijk. Jij zit daar alleen van plan te doen?
1: Ja, ik werk eigenlijk het liefst alleen, buiten natuurlijk met Cleo van Dolly Shot, maar ik ben van plan om dat alleen te doen, ja.
0: En wat voor iets zal het worden?
1: Ik wil dat eigenlijk ook niet per se onder mijn naam doen.
0: Oké, ook anoniem. Ja, wat is dan met dat anonieme? Dat was mijn volgende vraag voor Juliette, maar dan ook voor u meteen.
1: Ik denk, bij mij is het anoniem. Tegenwoordig is er zoveel identiteitspolitiek. Mm-hmm. En ik vind dat eigenlijk best vermoeiend en saai. En het gaat niet over mij, maar ik wil graag een zine maken en dat mensen met dat zine bezig zijn. Maar ik wil daar gewoon graag los van staan.
0: Net zoals u ook niet al te graag op het podium bij de FC Dolly Shots gaat staan in het licht.
1: Ja.
0: Bent u iemand die graag de dingen wel in gang steekt, maar niet noodzakelijk met uw gezicht erbij op?
1: Ik steek heel graag dingen in gang en ik wil graag mensen een podium geven die heel goed op een podium kunnen staan.
0: Mm-hmm.
1: Ja, maar ik ben dat niet, dus ik wil dat graag faciliteren. Ja.
0: Ik weet niet wat... waarover zal het fanzine gaan?
1: Ja, het eerste fanzine gaat gaan over ambacht van het messenslijpen. Omdat ik een tijdje geleden een cursus messenslijpen heb gevolgd bij de heer Willy.
0: De heer Willy.
1: Ja,
0: Willy de Heer, is dat zijn naam?
1: Ik heb hem in ieder geval de heer Willy genoemd, een man van 75, prachtige man. En die had zo een fascinatie voor het vak messenslijpen. Dat ik dacht, ik wil daar toch iets rond doen. En dat blijkt ook een hele geschiedenis te zijn, natuurlijk, messenslijpen. Een een van de oudste vakken ter wereld. Dus ik dacht, ik ga wat dingen opzoeken en ik wil ook graag Willy mee betrekken in het maken van, van de zine.
0: Als in, je zult hem dan interviewen of zoiets?
1: Ja, ik wil hem graag interviewen, ja. Want Willy zei ook tegen mij, alles wat een mes scherp maakt, maakt het ook bot. En dus omgekeerd. En dan dacht ik, ja, dat is geweldig.
0: Een soort caféfilosofie.
1: Een soort caféfilosofie, maar dan demonstreerde hij dat dus door zijn mes te slijpen aan papier. Ja, ik vond dat zo mooi dat Willy dat deed voor mij. Dus...
0: Dat heeft het, is dat de aanleiding voor het fanzine
1: ja?
0: geworden?
1: Ja.
0: Het is wel een heel mooie metafoor, ook omdat het over papier gaat.
1: Ja, ja, Willy weet ook wel nog van niks, maar ja.
0: Hebt u al een idee van hoe dit er zal uitzien? En zult u het zelf vormgeven?
1: Ik heb nog geen enkel idee hoe het dat eruit zal zien. Ik wil het wel zelf vormgeven, ja. Ja, dat denk ik wel. Het moet ook niet mooi zijn of zo per se. Denk ik.
0: U hebt allerlei verschillende interesses. Komen die andere interesses, of obsessies, mag ik ze zo noemen?
1: De obsessies zeker wel, ja.
0: Gaan die ook aan bod komen in dit tijdschrift of in dit fanzine?
1: Ik dacht misschien per obsessie een kleine zine, dacht ik.
0: Wat zijn die andere, gaan die andere zines overgaan?
1: Ja, dus het fluctueert heel hard. Ik heb ook een cursus theesommelier gevolgd.
0: Ik ga wel altijd over, het komt voort uit cursussen.
1: Ik hou enorm van cursus, omdat je dan ook wordt gedwongen om ergens naartoe te gaan en andere mensen te ontmoeten die met dezelfde obsessie bezig zijn. Dus,
0: waar je nadien niet noodzakelijk ooit nog contact mee hebt.
1: Nee, dus je kunt ook een soort andere versie zijn van jezelf.
0: Ah, ja.
1: Ja, die mensen kennen je toch niet.
0: Ja, dus je acteert daar op een bepaalde
1: of
0: manier.
1: Ja, ik ben dan gewoon Laura van de theesommelier, ja.
0: Dus het tweede fanzine zal over thee gaan.
1: Ja, en ik denk over water ook. Want ja, dat is een deel van thee.
0: Belangrijk deel, lijkt me.
1: Ja, als je een theesommelieropleiding volgt, is de eerste dag ook alleen water proeven, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik heb daar ook heel iemand interessant ontmoet. De mensen die je ontmoet tijdens deze cursussen zijn echt heel waardevol.
0: En misschien voor altijd.
1: Misschien voor altijd, ja.
0: Ik vind het een heel bescheiden oplage, 20 stuks. We gaan even de micro terug doorgeven aan Juliette, die dan zal vertellen wat voor waanzinnige oplagen zij het fanzine mee in heeft gemaakt.
2: 3000,
0: hè?
2: Ja, dat was...
0: Wat voor de Pride misschien niet zo heel veel is.
2: Ja, wij stonden ook eerst... dachten we aan veel minder, maar inderdaad denk dat we nu zo op de Pride zelf en rondom events al hebben uitgereden, denk ik dat we de helft al kwijt zijn, maar ook gigantisch snel gaat als je erover denkt, want dat was echt, toen we dat zijn gaan halen bij de printer, was dat gigantisch en dan hebben ze ook nog allemaal zelf handmatig geniet, dus dat was ook echt een karwei. Maar het was wel heel gezellig en ook leuk om zo iets fysiek ermee te maken te hebben, want dat maakt dat toch wel iets dichter of zo bij de hand.
0: Het is in tegenstelling tot wat Laura gaat doen met haar zien op 20 stuks, lijkt mij Laura's zien een zeer gemakkelijk te distributeren ding. Misschien iets dat cadeau zal gegeven worden of geruild zal worden of kan verkocht worden aan een kleine schare mensen. Jullie fanzine is gratis verspreid op die Pride. Was het daar ook voor gemaakt?
2: Voor de Pride?
0: Ja.
2: Ja, het was rond de Pride. En zeker ook omdat er staan ook een kort interviewtje in. En ook teksten over een beetje commentaar op de commercialisering van de Pride. Uh-huh. En dit jaar was het ook al... Ik ben nog eens gaan kijken naar de parade. En het is inderdaad wel echt bizar.
0: Het wordt elk jaar, erger.
2: Ja.
0: Er is geen één politieke partij die er niet in meeloopt, buiten het, de extreem fascistische partij. De andere fascistische partij loopt er wel in mee, maar laat er wel fascistische organisatie als voorpost toe om een... vorig jaar zijn daar rellen uit ontstaan. Er zijn er ook 17 queer mensen gearresteerd. Mensen van voorpost mochten op hetzelfde parcours hun ding komen doen. Dat was dit jaar eigenlijk ook toegezegd. Eigenlijk... is dat niet gebeurd door wat er in Duitsland is gebeurd? Wat vindt u er allemaal van? Hoe is dit, ik lees het een beetje als een toch een soort politiek geïnspireerd, of anarchistisch geïnspireerd tijdschrift om tegen die politisering en die commercialisering van de Pride te reageren.
2: Ja, zeker wel. En dat was zeker de insteek. En ja, het is jammer dat dat er zoiets moet gebeuren voordat dat wordt geweigerd, dat die mensen van voor past. En ja, het is een beetje allemaal hallucinant geworden. Of de Pride zelf is ook gewoon niet meer echt wat het geweest is. En daar gaat het in het zinnen ook vooral over. En we hebben vooral ook mensen uitgenodigd. Dus ook om duidelijk te maken van de redactie, doen wij zelf niet echt teksten erin. Maar we vragen mensen om teksten bij te dragen. En veel gaan.
0: Maar jullie hebben het zien zelf niet geschreven, de teksten erin?
2: Nee, enkel de introtekst heeft iemand van ons redactieteam gedaan. En zo de tekeningetjes erop. Maar we hebben mensen uitgenodigd.
0: Mm-hmm. Wie hebben jullie uitgenodigd?
2: Bij te dragen. Victor, die heeft het interview gedaan. En dan hebben we Marcia Poelmans. Die heeft de tekst in het midden. Dat is ook wat commentaar erop.
0: En
2: een
0: soort manifest, hè? Vorig jaar heeft ze ook een protestactie, dit jaar opnieuw, denk ik, aan het stadhuis georganiseerd op de dag dat de Pride Week, zou je kunnen noemen, van start gaat. Heeft zij een soort actiemoment georganiseerd. Het gaat ook over transrechten. Mm-hmm. Iets waar u zelf ook bij betrokken bent, denk ik.
2: Ja, tot een extent ben ik daar wel mee bezig, maar het is wel nieuws van vandaag. Is het heel moeilijk om er gewoon bij te blijven, omdat het wel allemaal slecht nieuws is of zo. Dus we steken er ook... De volgende editie gaat ook in november. Gaat dus rond de Transgender Day of Remembrance gaan. Okay. Dus daar gaat ook wel meer rond dat thema gaan. Deze keer hebben we echt gefocust op de Pride zelf.
0: Dus er komt een tweede nummer?
2: Yes.
0: En dat gaat daar dan voor en over gaan. Wat houdt die dag precies in?
2: Dat is een dag om alle mensen, trans mensen die zijn overleden aan transgeweld of andere zaken. En dat is eigenlijk een soort... In Antwerpen is er zo zeker de traditie van een vigil te houden, een soort rouwsessie. En vorig jaar was dat bij het Kafka, dat was heel mooi. En dit jaar gaat er terug een festival zijn, ook via de Queer Arts Festival, Woeker.
0: Woeker, dat is de naam van het festival.
2: Ja. Het is eigenlijk van onkruid dat woekert en zo. Mm-hmm. En dat blijft bestaan. En daar gaat ook een heel programma rond zijn. Ook vigil. Maar dat gaat allemaal wel online gepost worden als het eraan zit te komen.
0: In de Pride was er dit jaar ook een kunstenaarswagen. Of een wagen van een aantal kunstenorganisaties. Was u daarbij betrokken ook?
2: Ik deed mee bij zo de Unie, dus zo wat de show bij Annie Gentil. Die loopt ook nog tot 27 september.
0: Een tentoonstelling, een groepstentoonstelling, waar staat een tentoonstelling met queer artiesten en allies. Dus eigenlijk iedereen, zou je kunnen zeggen.
2: Inderdaad. Dat is een beetje bizar, dat er toch wel veel ruimte wordt gemaakt voor de allies, maar dat... Ja, iedereen ook niet. Ik hoop dat de mensen die daar staan zich presenteren als ally, dat ze echt allies zijn en op hun dagelijks leven wel hun best doen om op te komen.
0: Mm-hmm. De Pride is begonnen eigenlijk 10 jaar na Stonewall in de Verenigde Staten als een soort, als een betoging. Als betogingen voor, destijds werd het dan homorechten genoemd, geloof ik. Homo's en lesbiennes en sympathisanten werd er toen ook dikwijls gescandeerd. Het is iets helemaal anders geworden. Wat vindt u van wat dat nu is geworden?
2: Wat ze zeggen is dat dat gewoon een heel groot feestje is geworden. En daar ga ik wel mee akkoord en zeker... moeilijk om mee om te gaan. De dag van de Pride zelf vond ik het echt dag en nacht, want dan overdag zit iedereen te schreeuwen hoe geaccepteerd en hoe blij dat we allemaal zijn. En dan s'nachts, ik was bij de Nor, maar daarna zijn we dan nog afgezakt naar de stad zelf. En daar, het duurde geen kwartier, denk ik, voordat je iets hoorde. En dat is wel echt...
0: Voordat je iets hoorde?
2: Ja, een slur. Opmerking, slur of whatever. Of mensen naast ons, of je wordt lastiggevallen. Dus ik vind het vooral moeilijk dat zo'n groot feest is, terwijl dat op het moment precies er niet zo veel om te vieren is.
0: Is dat iets dat u veel meemaakt?
2: Nee, niet zoveel. Vroeger meer, denk ik.
0: Okay.
2: Ik kleedde mij vroeger heel kleurrijk en dat trekt toch veel kwade mensen aan of zo, precies.
0: En bent u zich daarom anders beginnen kleden?
2: Nee, niet daarom.
0: Gewoon omdat je er zin in had?
2: Ja.
0: Oké. Wat mij ook opvalt aan het zien is, en het thema dan een beetje aan mijn eigen eerste fanzines denken, is dat het... Ja, u bent beeldend kunstenaar. Ik denk dat er nog andere beeldend kunstenaars meedoen in het team van mensen dat dit zien maakt. Ja. En dat er eigenlijk niet veel beeldend kunst in te vinden is. Of dat, dat het beeldend... ja, er staan een paar tekeningetjes in, maar het is wel vooral tekst.
2: Ja. Ja, we waren ook niet echt uit om zoveel onze eigen visuele, want er zitten inderdaad veel beeldend kunstenaars in het team, maar we waren niet echt... Of ik had niet goesting om daar een tekening van mezelf in te steken. Eerder, we hebben denk ik iemand uitgenodigd om een tekening te maken, die ook heel veel, zowel in Antwerpen er altijd bij is, en dus iemand die wel gekend is in Antwerpen, als zo iemand die ook opkomt en een safe person is.
0: Mm-hmm.
2: En dan hebben we iemand gevraagd om een spelletje te maken, dat ook wat visueel is.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik denk dat de focus wel vooral ligt op tekst. En zeker op dit formaat hadden we snel door dat... Als je er tekst in wil steken, pakt dat wel veel plek op. Dus dat was wel een challenge om zo alles erin te krijgen. En dan zo, oké, hoeveel pagina's doen we? Maar dat is ook het leuke, omdat het de eerste keer nog maar was, hebben we veel al geleerd. En het was ook voor de meeste van ons allemaal de eerste keer. Dus ik denk, tegen de volgende editie gaat het er weer helemaal anders uitzien.
0: Kijk je er naar uit. Is het de bedoeling dat het gratis blijft en dat het elke keer verbonden is aan een moment? Zoals Trans Remembrance Day? Hoe heet dat? Sorry.
2: Ik vergeet het ook altijd. Transgender Day of Remembrance.
0: Dan ben ik minder beschaamd en zeg ik geen sorry.
2: Dat is oké. Ja, voorlopig nu wel wat de subsidies, dus kunnen aanvragen via literatuur. Ja, daarmee
0: het
2: de grote oplagen.
0: Het fanzine is gemaakt met subsidies. Ah,
2: Van Literatuur Vlaanderen, maar dat is dan via Antwerp Queer Arts Festival, omdat wij zijn... Ik zou geen subsidiedossier kunnen schrijven als je mij zou dwingen, denk ik. Ik weet
0: het
2: helemaal niet.
0: Het wordt eigenlijk als kunstenaar zeer... Want mensen zeveren wel eens van... met die subsidie. Kunstenaars pakken allemaal de subsidie. Subsidies, slurpers en dit en dat. Dat soort van termen. Daar wordt mee naar de kunsten en naar de muziek en theater gegooid. Maar het is eigenlijk helemaal niet iets dat simpel is. Hè. Je moet eigenlijk mensen huren om het te laten schrijven. Mensen moeten bijna in een bepaald echelon in de kunstwereld zitten om het te kunnen bemachtigen. Hebt u daar zelf ervaring mee?
2: Nee, helemaal niet. Daarmee dat voor mij leek dat iets dat niet echt mogelijk was. Ook met de expo's die ik organiseer af en toe, dan is dat ook gewoon iets dat voorlopig nog niet echt mogelijk lijkt. En dat was nu goed dat we wel de steun hadden van Queer Arts Festival, omdat die zijn daar keigoed in en die hebben ons geholpen. En we hadden dus nu subsidies voor 2 edities gekregen.
0: Mm-hmm.
2: En daarna zien we wel, denk ik, verder hoe dat we gaan verzetten.
0: Je hebt voor het volgende nummer eigenlijk ook subsidies.
2: Dus we hebben dat direct ook in dat dossier kunnen linken aan 2 events, omdat dat wel makkelijker maakte voor subsidies aan te vragen. Maar ik denk, zullen we met deze 2 beginnen en dan zien we wel weer.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Het is, zoals we al een paar keer hebben gezegd, een collectieve en anonieme. Nu niet meer zo anoniem, want ik heb hier uw naam uitgebreid herhaald. Anonieme en collectieve groep. Is dit ook een tweede collectief waarbij u betrokken bent dan? En is het de bedoeling om dit als collectief, om als collectief ook andere dingen te organiseren of te doen?
2: Ik denk dat... In hoe dat ik het zie, denk ik dat het gaat blijven bij gewoon de redactie van dat zinnen.
0: Mm-hmm.
2: Want we werken daar heel goed mee samen. En we komen ook wel allemaal uit zo dat vrijwilligersteam van het Queer Arts Festival. Dus we kennen elkaar al en we hebben ook gewoon elkaar gevonden in van... we willen dit allemaal samen doen. En er komen misschien wel mensen bij of gaan we weg of zo. Dat kan wel, maar ik denk voorlopig is dat zeker geen collectief eerder. Ik vind het leuk om onszelf een redactie te noemen.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Klinkt ook profi.
2: Ja. Yeah. Profi?
0: Ja, klinkt wel profi, vind ik, redactie.
2: Ja.
0: Ik zie dan een soort bureau voor mij met allerlei computers. Ja. Iets wat niet echt Het magazine, als je het vastneemt, de cover ziet er niet uit als dat met een computer gemaakt is.
2: Mm-hmm.
0: Dus ik zie wel allerlei computers voor mij als ik redactie hoor, maar ik zie ze niet als ik de cover van het magazine zie.
2: Ja, ik zie de typewriters en zo oude traditionele beeld of zo.
0: Ja, ja. Wat kunnen we allemaal verwachten van de volgende fanzine? Nummer 2.
2: We moeten nog onze opvolging meeting hebben, waar dat we door alle dingen gaan van dit zinnen, of hoe dat we...
0: Dat hebben ervaren.
2: Ja, en dan gaan we denk traagjes beginnen meetings plannen voor te zien van wat willen we erin en hoe doen we de balans tussen serieuze dingen, maar ook, zeker rond transgenderwet is het heel de balans tussen de ontmoedigende dingen, de harde realiteit en ook wel een beetje...
0: Wat zijn bijvoorbeeld de ontmoedigende dingen?
2: Bijvoorbeeld zo in Engeland wat er gebeurd is, dat trans vrouwen niet meer gezien worden als vrouwen. En, zo'n dingen die blazen niet over tot hier in werkelijkheid, maar het maakt mij toch wel eens heel bang voor de toekomst.
0: Ze zijn nooit echt ver weg. Nee. Iemand als Theo Franke, die bij die zogezegd... queer apprecierende NVA rondloopt, maar iemand die dan toch in die open zit te zeggen dat mannen geen vrouwen ondergoed moeten dragen enzovoort, ja, dat is natuurlijk gewoon stigmatiserend en toffe ellende.
2: Ja.
0: Wat gaan we daar nog over zeggen? Denk ik uitgepraat. Het is ook wel 7 voor of 6 voor. 7 voor 4. We hebben veel gesproken. Wat brengt de toekomst voor het andere collectief of voor uw eigen werk? En wat bij de toekomst?
2: De 26e september doe ik mee aan Now Belgium Now. Dat is die show om de 5 jaar.
0: Die Stella Lohaus en Uli Lindmeijer samen cureren, geloof ik?
2: Ja, nu is het Lohaus en Simon de Lobel die het samen doen. Dus...
0: Simon Delobel, misschien een primeur dat we dat hier zeggen. Waarschijnlijk mogen we het niet zeggen. Aan Laura Peil kon ik daarnet vragen of haar fanzine al mocht aangekondigd worden. Maar Simon Delobel neemt LLS over.
2: Ja.
0: Dan heeft het 10 jaar in handen geweest van Stella Lohaus en 10 jaar in die van Uli Lindmeijer, toen het nog LLS 387 heette. Nu heet het LLS Paleis en is het in de Paleisstraat gevestigd. Simon Delobel komt van Kiosk in Gent naar Antwerpen. En zij gaan het samen cureren.
2: Ja.
0: Nou, Belgium, nou.
2: Nou.
0: Is een tentoonstelling met opkomend of nieuw Belgisch talent.
2: Ja.
0: Wat gaat u daar precies doen?
2: Ik ben bezig aan een soort installatie, want zo mijn schilderijen, soms probeer ik ook wat installaties er rond te bouwen. Mm-hmm. Niet per se dat die deel zijn van mijn schilderijen, maar eerder om... iets grappigs te maken, iets dat ik grappig vind of iets...
0: Manieren om ze te tonen.
2: Ja, een beetje wel. Een beetje een experiment. Ik denk dat dat zeker wel de goede plek is om dat te doen, bij van die shows.
0: Iets wat ik mij ook plots herinner, doordat je dit zegt, is dat je eens op tv bent geweest en geschilderd dat op de dienbladen van de school.
2: Dat is waar. Dat was tijdens... Daar had ik op het dienblad van school een bestek en een bord geschilderd.
0: Mm-hmm. En de directeur heeft het gekocht?
2: Ja, de directeur had dat dan uiteindelijk gekocht. Die vond dat ook wel heel grappig.
0: Ja.
2: Dat was wel leuk.
0: Ik wens u heel veel succes.
2: Merci.
0: Ik wens jullie heel veel succes met dat zien. Ook met uw aankomende tentoonstellingen en projecten.
2: Yes.
0: Ik ga nog even de micro naar Laura schuiven. Dat ik haar nog serieus wil grillen. Nee, is niet waar. Wat wordt de naam van uw fanzine?
1: Dat weet ik nog niet.
0: Okay.
1: Nee, ik moet nog uren alleen in mijn bureau zitten en dan...
0: Op de redactie. ja, oké.
1: De eenzame redactie.
0: Woensdagavond, FC Dolly Shot. Ja. Welke film was het weer?
1: Condamné à mort, c'est échappé. Van Robert Bresson.
0: Aanstaande woensdag dus in de Nor. Ik denk dat u zeer snel moet zijn om, om dat nog te halen, want het is quasi uitverkocht. En voor het sluitingsweekend dient u zich ook al een beetje te haasten. Vrijdagavond hiatus en Bombstrap. uit Rotterdam die bakken bloed zullen meenemen, hebben ze beloofd. Wat dat inhoudt of wat dat betekent, weet ik niet. En zaterdag de Galaxy Rockers. Dat zijn 9, 8, 10, 11-jarige kinderen die een soort hedendaagse punk spelen, denk ik. Een soort van. En Charlemagne Palestine, grootmeester van het maximalisme, die op een instrument zal spelen dat gemaakt wordt of werd door John Kermeling, ook een architect kunstenaar waarmee de cirkel van vandaag helemaal rond is. We hadden vandaag Nick Nauts, Juliette Jespers en Laura Peil te gast. Volgende week zijn we er opnieuw met maar 1 uur. En we weten nog niet met wie, met wat en hoe. We gaan eruit met Charlemagne Palestine en dan komt die prachtige Erwin hier weer de boel onveilig maken.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information. Information. You won't get it.
1: By hook or by crook, we will.
0: Who are you?
1: The new number two.
0: Who is number one? You are number
2: two. Number one is here. Welkom in de uitzending Redactietijd op Radio Centraal. We gaan vandaag eindigen met een belletje naar de mensen van een festivaletje volgende week. Die gaan we bellen, dus rond 14:45. En dan bel ik daarvoor naar Tom Kassouwens, die voor Mo schrijft, is een onafhankelijk journalist, een freelancer, over de drone-industrie van Turkije. En wat nog? Wat hebben we nog? We zullen beginnen met een aantal, ik had dat eigenlijk vorige week beloofd, artikels uit de Mon Diplomatique, zijn kortere zaakjes. We hebben ook een lang stuk over Oekraïne en de cultuur daar, de cultuur daarvan, de oligarchen, maar dat is eigenlijk te lang voor de radio, denk ik. Dus een aantal korte berichten over Nord Stream, de VS en internationale gemeenschap, Iran, Soedan, en dan de nucleaire renaissance hebben we nog. En dan ook nog Trump en de Caraïben, inmengingen en buitenlandse politiek. We hadden ook nog willen bellen naar mensen in verband met de gasboetes die uitgeschreven zijn tegen de mensen, door het stadsbestuur, tegen de mensen die betoogden tegen het stadsbestuur. Zoals geweten is het stadsbestuur, die verbiedt betogingen aan stadhuizen en de omgeving van het stadhuis. Omdat dat te veel volk daar in die buurt, dat is onveilig. En u moet maar vandaag eventjes passeren, als u geïnteresseerd bent, als u een aangename namiddag hebt, moet u misschien niet passeren op de Rubenswart, want dat is over de koppen lopen momenteel. Dus we kunnen enkel hopen dat er niets gebeurt, want dit is toch geen veilige situatie hier voor de deur. Maar goed, dus we hebben daar voorlopig niemand voor kunnen bereiken die daarover kan spreken. Dus dat gaan we dan waarschijnlijk niet doen. Of een volgende week dan. Hè. Goed, we hebben iets Nederlandstalig deze keer. Voilà, geen Sophie Straat. Maar Geitenvel. Voilà, zal dat lukken? Ja.

Zo, ja, die, wat is het, die blanke, blanke mannen, nee, die blanke mannen, die mogen naar achter, daar waar ook de slagerzangers staan, voilà. Nog een plaatje en daarna gaan we het, waarover gaan we beginnen? Straks, waarmee gaan we beginnen straks? U hoort het wel, hè, u hoort het wel. Eerst nog eens Al Ollender. Daarvoor was dus Geitenvel uit Gent met Niet de wijde wereld in, hoe heet het? Ik ben de naam van het nummer nu vergeten. Hè?

0: Hollanders dus met de Cyclone aankondigingetjes. Over 2 weken is er een festivaletje kregen we binnen. Zomerfeest in het park op zondag 30 augustus in het Albert Park programma. Schrijf je vandaag nog in voor de yogales. Maar beste buren en bewoners en vrienden, ons zomerfeest in het park zondag 30 augustus binnen, dus 15 dagen. Toegang is gratis. Wat staat er verder te gebeuren? Zijn mij niet helemaal duidelijk. Ik heb dat misschien eventjes verder moeten zoeken. Maar als u dus gewoon zomerfeest in het park via internet opzoekt, vindt u dat wel. En dan over parken gesproken, we hadden het er 2 weken geleden over, maar vorige week niet, toen het evenement eindelijk plaatsgreep. Ringpark West feestelijk geopend, voilà. Dus met de realisatie Ringpark West zijn de groene gebieden op linkeroever en in Zwijndrecht voortaan met elkaar verbonden, voor mens en dier. De geluidsschermen die aan de rand van het park staan, die zijn er ook. En die maken het aangenamer om te wandelen, te fietsen en te wonen. Het ringpark op Linkeroever is het allereerste van de 7 Antwerpse ringparken dat officieel opent. Dat is dus in het kader van de leefbaarheidsprojecten van Oosterweel, waarover we het vorige maand uitvoerig gehad hebben. Alle partners van het Toekomstverbond vieren samen met heel wat sympathisanten en geïnteresseerden dit moment. Terecht, hè? Dus op zich wel goed nieuws. Verspreid over Linkeroever en Zwijndrecht liggen het Sint-Annebas, Blokkersdijk en Vlietbos, het Rot, Middenvijver, Burgseweel en Galgenweel. Nu, het Sint-Annebas is wel, denk ik, grotendeels gekapt voor Oosterweel. Maar dus die andere gebieden die liggen er wel nog, denk ik. En samen met naburig groen vormen al die gebieden samen meer dan 500 hectare bos en natuur. Dankzij het Ringpark West zijn al deze groene zones nu verbonden. Dus daar zijn we nog altijd niet naartoe gaan kijken en dat moeten we wel eens doen, hè. En dan hebben we dus in het persbericht hebben we dan de respectievelijke politieke verantwoordelijken die dan een woordje mogen placeren. Dus Koen Kennis en dan... zelfs Annick de Ridder probeert daar iets van te claimen. En dus Alexander Dogen, maar we gaan u besparen van deze commentaren. De uitvoering van het Ringpark West was nauw verbonden met de werken aan de Oosterweelverbinding, die reeds in 2017 van start gingen, dus na het tekenen van het Toekomstverbond. Hierdoor is er vandaag een betere aansluiting van de E34 op de ring. Nog niet echt eigenlijk, maar dat zal er komen. Hè. Het is eind 2033 zou dus de Oosterweelverbinding af moeten zijn, was onze interpretatie uit het verslag van het Rekenhof. Oké, en we gaan over naar onze eerste... eerste berichten uit de reeks van oud nieuws vanuit de Mond Diplomatique. Dat is een maandblad dat dus niet echt de actualiteit van de dag brengt, maar meer diepgravende artikels. En er zijn er hier 2 die gaan over het nieuwe buitenlandbeleid van de Verenigde Staten van Amerika. Beide berichten van... eentje van januari en eentje van de uitgave van januari en de andere de editie van februari. En het eerste gaat dus... januari, dat was na de ontvoering van de Venezolaanse president Maduro. Maar het punt is ook dat het niet alleen hetgeen is wat de VS onder president Trump doen, maar ze beïnvloeden ook zwaar de lokale verkiezingen daar. Er is dus daar een ruk naar meer reactionaire regimes. Voor een stuk krijgen ze de mensen wel mee, omdat er veiligheidsoverwegingen spelen waren die dan zeer sterk op inzetten, die rechtse kandidaten. Maar er is meer. Dus vorig jaar waren de verkiezingen in Honduras. 90.000 inwoners van Honduras die een rekening hadden waarop ze geld ontvingen uit het buitenland. Dus er zijn Hondurezen die geld krijgen van familie bijvoorbeeld op hun persoonlijke rekening in Honduras. 90.000 van die mensen die kregen op 27 en 29 november 2025, dus net voor de verkiezingen van 30 november, een sms met een boodschap. Die stelde dat als mevrouw Rixi of Rishi Moncada de verkiezingen zou winnen, dat ze dan in december hun maandelijkse remessa, dus hun maandelijkse geld dat ze krijgen, niet zouden ontvangen. Alle stortingen uit het buitenland vertegenwoordigen een kwart van het bruto nationaal product. Dus dat is veel meer dan die 90.000. Maar ja, dan dat is natuurlijk problematisch voor de mensen die dan dus een belangrijk stuk van hun maandelijks inkomen niet verliezen. Mevrouw Moncada was de kandidate van de Libre-partij, van de toenmalige president Xiomara Castro. En het beleid van Castro en haar partij Libre was kritisch ten opzichte van de VS. Dus niet onwaarschijnlijk dus dat die 90.000 tekstberichten dan naar de Hondurezen om te zeggen dat ze beter niet voor haar stemden. En verrassing, Rishi Moncada verliest de verkiezingen zwaar dan op 30 november. Hier nog een ander stukje, dat was dus over beïnvloeding van de verkiezingen in het buitenland, want men heeft het veel over de VS, verkiezingen in de VS die dan door Rusland of zelfs door Iran zouden beïnvloed zijn. Een artikel uit februari 26, L'Amérique sans phare, l'Europe sans vie. En sans phare, F-A-R-D, dat is een term die ik niet kende en dat is eigenlijk zonder... Onverbloemd betekent eigenlijk sans phare. Dus de VS onverbloemd en Europa zonder leven. En waarover gaat het? Het gaat eigenlijk over wat is de internationale gemeenschap? Men heeft het veel over internationale gemeenschap en dan bedoelt men meestal het Westen, niet enkel de VS, maar dus Europa daarbij en de bondgenoten. Nu, de schrijver van het artikel, Benoît Bréville, heeft hij het zelf nagegaan, ofwel verwijst hij naar een ander onderzoek. Maar er is dus een onderzoek gedaan naar het aantal keren dat de VS tussen 1991 en 2020 niet akkoord was met Rusland en China bij een stemming in de Verenigde Naties. Dus hoeveel keer waren de Verenigde Staten van Amerika in de 30 jaar tussen 91 en 2020, of van 91 tot 2020, het niet akkoord met Rusland en China bij een stemming in de Verenigde Naties? Wel, het was 1513 keer. Dus dat is 50 keer per jaar, dat is toch wel veel. Hè? Maar wat niet helemaal verwonderlijk, hè? Maar wat meer opvallend is dat 86% van de gevallen... stellen de andere landen zich op de lijn van Peking en Moskou, niet op die van de Verenigde Staten. Dus dat doet eventjes nadenken over wie is nu eigenlijk die internationale gemeenschap. Er werd nog verder onderzoek gedaan. De Verenigde Staten is als het over een bemoeiing gaat in het buitenland. Dus de VSA is sedert het ontstaan in 1776... tot 2019 betrokken geweest bij 392 militaire interventies buiten het grondgebied. En dat gaat dan niet alleen over de oorlogsmisdaden tegen Vietnam of Iran bijvoorbeeld, maar ook over de bevrijding van de landen in Europa in de Tweede Wereldoorlog en ook de deelname aan de Eerste Wereldoorlog. Maar wat opvallender is, is dat... 1776 tot 2019, dat is dus 243 jaar. Maar van die 392 interventies in die periode van bijna 250 jaar, zijn er 200 van die interventies gebeurd na 1945. Dus er was relatief weinig tussenkomst, relatief gezien dan. Ze zijn wel een aantal keer tussengekomen ook. En Latijns-Amerika natuurlijk voor de Tweede Wereldoorlog. Maar de meeste interventies waren na de Tweede Wereldoorlog. En nog meer het bijzonder, 72 van die 390 tussenkomsten in het buitenland waren tussen 2000 en 2019 alleen. Dus dat is een groot aandeel. De Verenigde Staten van Amerika dus moeien zich dus van langzaam meer militair in het buitenland. En ze hebben dus zich ook niet minder dan 81 keer met verkiezingen in het buitenland gemoeid tussen 1946 en 2000. Ja, voilà. Die telling, dat is de bron van de informatie. Die tellingen, die komen uit het boek van Don Levin van 2020. En vandaar dat dus de cijfers lopen tot 2020. Meddling with the Ballot Box heet het boek. Dus het imperialisme van de VS is zeker niet uitgevonden door Donald Trump, maar het verschil is dat het zich tegenwoordig sans faire vertoont, dus onverbloemd. Ze generen er zich niet meer over. Goed, straks nog misschien iets over Iran. Hè. En eerst, hebben we iets klaarstaan? Ja, zeker, we hebben iets klaarstaan. De Bonzo Dog Band.
1: This is the B-side of our platter, sports fans. And I'm singing just for you, covered in sequins.

Een drummachine, een goedkoop synthesizertje en een gitaar. Meer moet dat niet zijn voor een fantastisch nummer door Relrex. Claude Perwee, 1981, een thuisopname, vandaar de niet zo goede kwaliteit. Daarvoor was het, eens kijken, Meshrici. Ik denk dat Spaans, wel Spaanstalig alleszins, maar dus een covertje van... Hoe heet het nummer oorspronkelijk? Suedehead door van Morrissey. Straks meer nonsens. Eerst een berichtje nog uit de mobiele diplomatiek van januari 26. Het gaat over de nucleaire renaissance in de Verenigde Staten. Het is heel kort over dit artikel. Het gaat over een aantal projecten om oude kerncentrales te heropstarten en nieuwe te bouwen in de Verenigde Staten van Amerika. En eigenlijk, ja, ook daar is de conclusie dezelfde als wat we altijd zien met kernenergie. Nieuwe kerncentrales komen er als er ook overheidsgeld tegenaan gesmeten wordt en als er financiële garanties gegeven worden. Dat is ook wat er nu gebeurt met de oude Belgische kerncentrales. Er was daar deze week ook een bericht over dat dat dus om die... Wat zijn de recentste plannen nu weer? Maar dat gaat dus een heel dure zaak worden om die twee kerncentrales dan toch langer open te houden. Of er eventueel nog van die andere, toch die al gesloten zijn, toch te heropstarten, dat zeker. Maar dit ging over de VS. Dus er moet tegen een gegarandeerde prijs... En dat is ook wat er gebeurde eigenlijk met de eerste windmolenparken. Dus die zijn er ook maar gekomen omdat er dus een gegarandeerde prijs per megawattuur voor de elektriciteit gegeven werd. Dus als de marktprijs te laag is, dan krijgen ze steun, of die prijs lag hoger dan de marktprijs. Nu, wat betreft de windmolenparken is die steun ondertussen verdwenen, toch voor de laatste parken en de toekomstige parken. Misschien, ik denk wel dat we nog betalen voor die eerste parken die aangelegd zijn. Er worden wel nog subsidies gegeven voor de hoogspanningskabels natuurlijk, hè. Maar dus zeker nu liggen die subsidies, als ze al niet verdwenen zijn, een stuk lager voor wat zal moeten gegeven worden voor kernenergie. Maar het is dus ook niet alleen het financiële risico dat gedragen wordt door de gemeenschap. Belangrijker misschien zelfs nog is het veiligheidsrisico. De uitbaters van kerncentrales zijn zo goed als volledig vrijgesteld van de gevolgen voor een eventuele nucleair ongeval. Dat komt omdat verzekeraars kerncentrales dus gewoon niet willen verzekeren. Ofwel dat alleen maar doen voor een bepaald relatief laag bedrag. Want anders zou de premie voor de kernenergie die kernenergie onbetaalbaar maken. Ik denk dat de Belgische kerncentrales verzekerd zijn voor een schade van 1 of een paar miljard. Dus als doel hier, als er een zwaar incident is met doel, dan had dat rap gespendeerd zijn, denk ik. En in de VS, de Verenigde Staten van Amerika, is er een gelijkaardige regeling die nucleaire uitbaters vrijstelt van verantwoordelijkheid. Dus de Price-Anderson Act. En dan niet in dat in de modulpolitiek van januari 26, maar meer op nieuws in Frankrijk vorige maand, was dat Frankrijk beslist heeft om haar grote nucleaire plannen te gaan financieren met het geld van de Livret A. De Livret A, dat is een soort spaarboekje dat meer geld oplevert voor de spaarders dan een hogere rente geeft dan de normale spaarboekjes. Maar ik denk dat dat toch nog beperkt is tot een dikke 2%. Meer dan alleszins de premies hier, of de interesse hier. Maar dus dat betekent dus dat dan die kerncentrales kunnen gebouwd worden met leningen die goedkoper zijn dan 3%. En dat op zich, dat kun je overwegen, maar dat is natuurlijk een keuze. Want historisch gezien wordt dat geld gebruikt voor sociale woningen te bouwen. Ik hoorde nu toevallig ook vandaag dat het geld van de Livret A ook zou gebruikt worden om
de schade van de branden veroorzaakt te herstellen. Dus ja, er wordt soms gesproken over helikoptergeld. Het is niet echt helikoptergeld, maar toch een beetje wel, want het is eigenlijk geld dat veel goedkoper beschikbaar is dan als je echt op de financiële markten het zou gaan lenen. En dat dus dat daarmee gaat. Dat is dus de hefboom voor de kerncentrales in Frankrijk. En we zullen de komende weken eens contact opnemen met Gilbert Ermond. We hebben die mens 15 jaar geleden, dat is een nucleair specialist, we hebben die mens 15 jaar geleden uitvoerig gesproken. Ik dacht dat hij definitief gepensioneerd was, maar hij was op een debat tijdens de Gentse feesten. Dus hij was aanspreekbaar toen en hij is op de hoogte van de nucleaire plannen hier in België. En we zullen hem daar eens voor proberen te contacteren om een meer uitgebreid gesprek over de nucleaire plannen van de Belgische regering te hebben. Nog een plaatje. Om binnen 20 minuutjes gaan we dan bellen naar Tom over de drones van Turkije. En ik vond er iets in toepasselijks terug. Ik zal eens kijken wat het heeft. Ik heb het niet kunnen op voorhand beluisteren. Dempen van het tabblad. Ja. Even kijken wat dat geeft, hè.

Dat was een stukje van op het internet, dus een Song from Gaza. Dat is drones die over Gaza vliegen. En je ziet mensen op de beelden, dus op YouTube, die dus aan het een liedje zingen ik zou moeilijk zeggen op de maat van de drones, maar toch met als achtergrondbegeleiding het geluid van de drones van van de Israëlische organisatie IDF. Goed, een meer normaal plaatje dan. Heb ik hier iets klaarstaan? Ik dacht van... wel, maar dan moet ik het hier wel... Ah ja, iets lichters.

Oké, ik dacht dat hij nog 10 minuten ging doorgaan. Bowie natuurlijk uit Low, 1977, Warsaw. Daarvoor de Foo Fighters met hun versie van Down in the Park door van Gary Numan. Dus het Warsaw-nummer was iets beter passend. Ook een beetje een drone-geluid op de achtergrond trouwens, hè, die synthesizer. Maar iets dat misschien beter past bij het volgende over Sudan. Epicentre mondial de la souffrance humaine, een artikel van Arnaud Julien Thomas uit Thomas van januari ook. En in het artikel wordt er achtergrond gegeven bij de rol van spelers uit de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog tussen in de oorlog in Sudan. Twee belangrijke spelers zijn aan de orde hier als het over de oorlog gaat in Sudan. Die zijn gekend. Enerzijds Mohamed Hamdan Daglo, die de bijnaam heeft Hemeti. En dat is de leider van de Rapid Support Forces. Dus dat is de nieuwe naam van de Janjaweed. De Janjaweed, dat is de groepering die 20 jaar geleden al heel ernstige moordpartijen heeft uitgevoerd in Darfur. Toen onder dus het regime toen van Omar al-Bashir. Dus dat is de ene speler. En de andere speler is Abdel Fattah al-Burhani. Nu luitenant van het officieel Soedanees leger. We weten het allemaal wel een beetje dat er daar twee aan het vechten zijn. Dus de twee figuren waren dus de vrienden, waren partners in 2021 toen ze het min of meer toch democratisch bestuur, voorlopig bestuur aan de kant schoven. Burhani werd dus president, voorzitter van de zogenaamde transitieraad. En Hemeti werd dan de vicevoorzitter. Maar dan in 2023 ontstond er dus een strijd voor de macht tussen de twee militairen. En Hemeti, de chef van de Rapid Support Forces, kreeg daarbij de steun vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. De vraag is dus waarom, en daarover gaat dus dat artikel van Arnaud Julien Thomas, of Thomas. En een belangrijke drijfveer, samengevat is eigenlijk, is het goud. Hemeti heeft controle over goudmijnen in Darfur. En onder andere via de firma Al Junaid, die in handen is van zijn familie. Dat is natuurlijk niet de enige speler, maar ja, hij heeft daar toch een belangrijke rol in. En het goud van Darfur en denk ook nog een andere provincie in Sudan gaat naar Dubai en Abu Dhabi. Dus de twee grote steden in de Verenigde Arabische Emiraten. Of de twee grootste, belangrijkste emiraten van de Emiraten. En in 2025 werd er zo'n 29 ton goud geëxporteerd naar de Emiraten. Ik ging nog eens de laatste prijs bekijken van het goud. Waar is mijn... Zal ik kijken of we dat terugvinden, hè? De goudprijs. Maar dat is meer dan 100.000 euro per kilo. Hè? Ja, 120.000 euro per kilo. Dus 29 ton aan 120.000 euro. Dat is 3,5 miljard of zoiets. Hè? Dat er dus geld dat zo wegvloeit uit de Emiraten. Uit Sudan naar de Emiraten. Maar er is nog, het gaat niet alleen naar de Emiraten, het gaat ook naar 27 ton naar Egypte, bijna evenveel. 18 ton naar Tjaad, 9 ton naar Libië. Die landen zijn geen eindbestemming, maar transitlanden. Dus een deel van die bijkomende 55 ton goud gaan ook verder door naar de Emiraten. En dat is dus, samen heb je dus 90 ton per jaar, 90 ton die vorig jaar uit Sudan verdwenen is. En ja, daarvoor wordt natuurlijk geld betaald. Dus, dat wordt dan in deze dus vooral gebruikt, waarschijnlijk om, voor een groot stuk gebruikt om wapens te kopen. Hè. 10 miljard. Dus een ongeziene plundering eigenlijk van rijkdommen, hè, die gebruikt wordt om dood en verderf te zaaien. Dus dat het... slecht nieuws uit Sudan, maar dus een beetje de verklaring waarom. Straks misschien nog iets over de Nord Stream pipeline. Dat is ook wel interessant. Dat is dus die pipeline voor gas die tussen Rusland en Duitsland loopt. En waar ergens op een bepaald punt gesaboteerd is, opgeblazen is. In 2022, september 2022.
Daarover meer, maar er was, er waren dus begin van het jaar, dat was een artikel van februari, denk ik, waren er blijkbaar niet helemaal uit de lucht gegrepen geruchten dat de VS daar controle over zouden kunnen willen krijgen. Wat natuurlijk heel, heel opvallend is, maar daarover later meer. Maar ja, het nieuws vandaag was dat de VS ook gezegd hebben dat ze dus de straat van Hormuz willen in handen krijgen. We zien verder hoe dat loopt, dat is voor een andere keer. Eerst nog, ik heb hier iets staan van Herbie Hancock. Geen idee wat het is, maar daar komt hij. En we bellen naar Tom Kassauers. Die verslaggever is voor Mo over dus die Turkse drone-industrie.

0: contact. Ja, en die lijn is ook veel beter dan de telefoonlijn, vandaar dat we die verkiezen. Ja. Dank u wel, dus Tomka, pardon, Kassauers, freelance journalist, die werkt voor Mo, onder andere. Ben je nog bij andere media actief?
1: Ja, ik ben een hele reeks andere media. Denk aan Knaktrend, in het Engels ook Al Jazeera, BBC, dat soort zaken.
0: Oké. Dus heb je een focus dan op meer het Turkije en Midden-Oosten?
1: Nee, eigenlijk op technologie. Ik schrijf technologie, wetenschap, bedrijfsleven ook. En nu is dat heel veel defensietechnologieën. Het is nu wel heel hard in de media, dus vandaar dat het Turkije-artikel eruit gevloeid is.
0: Voilà. En dus waarover het gaat over de drone-industrie in Turkije. En leg eens uit, want het is, een van de punten is dus dat die toch wel groeiend is en bloeiend is. Dus,
1: ja, inderdaad. Ja, niet veel mensen weten dat eigenlijk buiten de defensiesector, maar Turkije is eigenlijk de grootste exporteur van militaire drones in de wereld. Mensen denken dan vaak dat dat de Verenigde Staten gaat zijn of misschien China. Maar eigenlijk zijn de Turken daar veel sterker in. Ik haal dan een studie in mijn artikel aan van de Center for New American Security. Dus tussen 1995 en 2023 heeft Turkije 47 exportcontracten voor militaire drones binnengehaald. China is dat maar 34, Verenigde Staten zijn slechts 12 in die periode. De Turken zijn daar heel goed in.
0: Ja. En dat is dan in 1995 ongeveer gestart, waar je zegt, dus periode tussen 1995 en 2023. Dus ja, mijn vraag enerzijds, wel misschien eerst over wie zijn die spelers daar? Is dat één firma van de staat of zijn dat private firma's?
1: Dat is eigenlijk redelijk divers. Het grootste bedrijf is Baykar. Dat is wat de kampioen van Turkije op dat gebied. Zij zijn heel erg groot, zijn een van de grootste exporteurs van drones in de wereld. Leveren aan tientallen verschillende landen. Maar daaronder heb je ook nog een hele hoop andere bedrijven. Allee, Baykar is een privaat bedrijf, maar je hebt ook staatsbedrijven. Je hebt bedrijven als STM bijvoorbeeld, die heb ik ook aan. Je hebt een hele reeks bedrijven, zowel privaat als publiek, die dat drones maken, ze ook uitvoeren, ook grote contracten daar aankondigen.
0: Je zegt dat het is een privébedrijf, maar er is toch wel een link, dacht ik, als gelezen te hebben. Dus die Selçuk Bayraktar, is die de stichter of zo? Of die is nog relatief jong ook? Wie is die man? En die is de schoonzoon van Erdogan, de president?
1: Ja, dus Selçuk Bayraktar is de schoonzoon van Erdogan. Dus hoe het eigenlijk zit, is Selçuk Bayraktar en zijn broer Haluk Bayraktar. Dus Selçuk is de technisch directeur van Baykar. En Haluk is de CEO. Die hebben eigenlijk het bedrijf overgenomen van hun vader. En vroeger was dat eigenlijk een leverancier voor de auto-industrie. En zij hebben dat eigenlijk omgezet naar echt een groot droombedrijf. Maar Selçuk Bayraktar wordt vaak de Elon Musk van Turkije genoemd. Elke ingenieurstudent daar, of een groot deel van de ingenieurstudenten, wil de nieuwe Selçuk Bayraktar zijn. Een beetje een nationale held in bepaalde kringen. En ja, ze zijn toch ook wel goed gelinkt met het staatsapparaat.
0: En dus is dat dan omdat hij, Musk, dan denken we aan de elektrische auto's en de ruimteschepen. Maar in zijn geval is het dan ook meerdere industrieën waarover het gaat? Of is dat wel degelijk beperkt tot de drone-industrie van die Bayraktar?
1: Baykar is ook nog wel in andere sectoren aanwezig. Daar weet ik niet zoveel persoonlijk over. Maar het is wel zeer hard gefocust op aerospace en drones.
0: En ja, die export. Als ik in je artikel heb ik toch de indruk dat de meeste van die export gaat naar wat men de derde wereld noemde en nu het globale zuiden noemt. Ik zie hier Ethiopië, Nigeria, Verenigde Arabische Emiraten. Klopt dat zo een beetje zo?
1: De Turken exporteren ook naar andere gebieden dan het globale zuiden. In Europa vinden zij ook klanten, denk Polen, in de Balkan.

0: worden drones ook wel goed gekocht. Baykar heeft nu ook partnerschappen in bijvoorbeeld Italië en Frankrijk. In Italië zijn er zelfs productielijnen van hun drones. Maar inderdaad, heel wat van hun klanten bevinden zich in het globaal zuiden. Landen als Ethiopië, Verenigde Arabische Emiraten, Pakistan, Azerbeidzjan, Nigeria, dat soort landen. Heeft er eigenlijk mee te maken dat Turkije redelijk goedkope drones of drones met een goede prijs verkoopt. In tegenstelling tot ja, weet ik wat, Amerikaanse drones, die zijn redelijk duur voor dat soort landen. En tegelijkertijd, Turkije, die stellen eigenlijk ook niet al te veel exportcontroles erop. Dus als je een drone in het Westen gaat kopen, dan dat doe je niet zomaar. Hè. Daar moeten helemaal politiek-economische concessies aan verbonden zijn. Sommige landen verkopen ze ook gewoon niet omwille van mensenrechten schendingen en dergelijke. Turkije heeft dat probleem veel minder. Als je een drone wilt kopen, dan verkopen ze een drone als je een officiële regering bent. Dus ze hebben zo wat de mentaliteit: iedereen die ons geld kan geven, die een officiële regering is van een land, die gaan we wel bevoorraden met onze drones. En we gaan hier niet al te veel eisen aan stellen.
1: Dat is wel interessant, omdat Turkije is lid van de NAVO. En ik zou denken dat dat toch bepaalde limieten oplegt aan landen waar aan kan geleverd worden. Ik veronderstel dat gaan de Turken leveren aan Iran bijvoorbeeld. Wel, die hebben zelf een eigen drone-technologie, maar bon, het is misschien een denkoefening. Levert dat geen problemen op of conflicten op binnen de NAVO dan?
0: Ja, Turkije is natuurlijk een beetje een buitenbeentje binnen de NAVO. Dus ze zitten er wel in, maar ze worden ook wel regelmatig aan wapenembargo's onderworpen vanuit NAVO-landen, onder andere de VS enzovoort. Turkije heeft ook al bijvoorbeeld luchtdoelraketten gekocht van Rusland, wat dan ervoor zorgde dat de Verenigde Staten heel kwaad werd. Aan Iran hebben ze nog niet geleverd. Er is ook wel een spanning tussen Turkije en Iran. Dus ik denk wel dat er een bepaalde grens op zit, waar dat de drones aan geleverd worden. Echt expliciete vijanden van het land gaan er nu niet zaken krijgen. Maar ja, de regels zijn wel veel vrijer dan wat andere landen doen.
1: Je verwees even naar embargo's of zo tegen Turkije nu of in het verleden. En je geeft ook aan dat dat eigenlijk de industrie heeft helpen ontwikkelen. Leg dat eens uit. Hoe is eigenlijk het ontstaan van die drone-industrie in Turkije?
0: Ja, dus ja, Turkije, ondanks het feit dat ze bij de NAVO zitten, krijgen al sinds de jaren 70 of zo regelmatig wel eens een wapenembargo uit het Westen opgelegd. Dat is iets dat om de zoveel jaar weer eens terugkomt. Tegelijkertijd willen westerse landen bijvoorbeeld niet altijd even graag bewapende zaken aan hun leveren. Dus bijvoorbeeld toen Turkije in de vroege jaren 2000 zag dat drones misschien wel nuttig voor hen konden zijn, zijn ze bij de VS gaan aankloppen. En de VS heeft dan gezegd: ja, we gaan misschien wel drones aan jullie leveren, maar we mogen er geen wapens op steken. En nou ja, Turkije wou dat dan wel. En ze hebben ook eens bij Israël gekeken, maar dat was dan ook geen succes. Dus dan zijn ze. Hebben ze gezegd van ja, als wij hier constant wapenembargo's te verwerking krijgen, dan kunnen we het zelf beteren. Dan gaan we onze eigen wapenindustrie stimuleren. Dat is zo voor drones, maar dat is eigenlijk ook voor een hele hoop andere gebieden, van jachtvliegtuigen tot raketten. Dus zij stimuleren heel hard hun wapenindustrie. En ja, de dronespelers zijn er een beetje uit voortgevloeid.
1: Ik zie hier, je hebt het hier over dus dronebedrijf Dassault. En wat ik bijna van achterover viel, een levering aan Nigeria van meer dan 100.000 kamikaze-drones. Er is waarschijnlijk ook sowieso heel veel verschil tussen de drones. Je vermeldt aan die uit de Verenigde Staten, waarvan sommige, als ik me goed herinner, echt wel miljoenen stuk kosten. Van die 100.000 zal dat niet het geval zijn. Heb je zo'n zicht op eigenlijk? Zijn er bepaalde grote klassen of zo en functies van drones?
0: Ja, zeker. Dus ik ben ook voor dit artikel naar Turkije gegaan, naar een grote wapenbeurs daar bezocht, Saha. Dus dan wordt dat er allemaal tentoongespreid. Historisch gezien, waar dat vooral, of is het grote internationale succes gekomen uit een type drone, dat lijkt eigenlijk op een soort van vliegtuig. En dat kan dan redelijk hoog rondcirkelen boven een gebied. Het wordt vaak UCAVs genoemd. En die kunnen dan bijvoorbeeld dagenlang rondvliegen boven een gebied. En dan als ze een groep rebellen of zo zien, dan kunnen ze daar een raket op afschieten. Dat soort zaken.
1: Dat
0: Dat is
1: zijn die
0: technologie die
1: drones
0: eigenlijk.
1: die we constant horen als we verslagen zien uit Gaza en ook wel uit Libanon een beetje. Dus de Israëli's die dan.
0: Ja,
1: Maar dat zijn geen Turkse
0: inderdaad.
1: drones, veronderstel ik. Die hebben ze dan zelf ontwikkeld, waarschijnlijk, die
0: Ja, de
1: Israëli's.
0: Israëli's zijn
1: Ja.
0: ook wel goed in dat soort dingen. Nee, maar dat op zich is dat geen nieuwe technologie. Dat bestaat al sinds de jaren 90. De VS heeft dat ook heel uitgebreid ingezet in zowel oorlogen als Afghanistan, Irak enzovoort. Turkije heeft dat gedemocratiseerd. Dat soort zaken zijn nu heel beschikbaar voor heel wat landen, onder andere in Afrika. Maar nu komen er ook heel
1: U
0: wat
1: zegt
0: nieuwe drones
1: gedemocratiseerd,
0: op.
1: maar niet in de zin dat de bevolking het kan gebruiken om.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee, het is democratiseerd in de zin van toegankelijker voor overheden om daarmee.
1: En armere overheden, ja. Ja.
0: Ja, inderdaad.
1: Gebruiken eigenlijk steden dat ook? Want ja, we hadden hier, ik ben eens naar een van die Palestina-betogingen hier gaan kijken. En toen had het stadsbestuur ook drones boven in de lucht hangen waarmee dus de mensen dus gefilmd werden. En ik heb gezien tijdens de Gentse feest, dat er waren dan in Gent ook voor de veiligheid drones om eventuele vechtpartijen en zo te spotten. Dus is dat soort dingen dat ook hier gebruikt wordt? Of gaat dat nog
0: Ja,
1: over andere?
0: dat zijn geen Turkse drones, maar inderdaad politiekorpsen, brandweer enzovoort, die hebben nu ook drones om ja, overzicht te bieden op bepaalde situaties. Ja. Maar dat zijn vaak Chinese drones, maar dat zijn eerder commerciële modellen, dat is niet hetzelfde als wat die grote Turkse bedrijven produceren.
1: Ja, oké. Dat zijn dan toch nog iets grotere toestellen, omdat die veel langer in de lucht moeten blijven en verder moeten vliegen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat zijn echt kleine vliegtuigen eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar wat je nu ziet is dat Turkije ook wel nieuwe soorten drones begint aan te bieden. Dus enerzijds zijn daar was op Saha heel veel zogenaamde FPV-drones. Dat is first-person view. Dat zijn eigenlijk redelijk kleine drones en die bestuur je met een soort van ja, controller die een beetje lijkt op wat je op de PlayStation hebt. En je zet dan een bril op en dan kan je met die bril uit de camera kijken van de drone en die zijn heel wendbaar, heel snel. In Oekraïne worden die enorm veel ingezet. Ja, je kan er heel veel video's ook van zien hoe dat die dan ja, individuele soldaten opjagen, hoe dat die ja, soms binnenvliegen in tanks als ze een klep of zo hebben laten openstaan.
1: Oké.
0: Dus die contracten van 100.000 drones dat ze dan op Saha hebben aangekondigd. Dat gaat vaak over dat soort kleine drontjes, die natuurlijk wel heel dodelijk ook zijn. Een ander thema dat wel redelijk vaak terugkwam bij de dronebedrijven in Turkije momenteel is dat ze hun eigen kopieën van de Shahed aan het maken zijn. Dus Shahed-drones is een type of een klasse drones uit Iran. Dat is een soort van ja, grotere, driehoekige drone, een beetje een vliegende vleugelachtig. En ja, die zijn redelijk goedkoop en die worden dan gelanceerd op ja, burgerinfrastructuur, op energieinfrastructuur. En die slaan daarop in, die hebben veel explosieven op zich zitten en die zorgen daarvoor heel veel vernietiging. In Oekraïne wordt dat ook, Rusland heeft zijn eigen kopie ervan en die worden wel heel vaak op Oekraïne momenteel gelanceerd. Turkije biedt daar nu eigenlijk zijn eigen varianten van aan.
1: En hoe verhoudt zich dat? Want het is natuurlijk niet over het artikel, maar die Oekraïense drones die nu tot 2000 kilometer ver in Rusland gaan, zijn die dan ook te vergelijken met die Turkse en Iraanse drones? Die Shahed-type drones?
0: Ja, in zekere zin wel. Oekraïne heeft nu een heel hard een focus op dat soort langere afstand drones die dan energieinfrastructuur kan vernietigen. De drones van Firepoint enzovoort. Dat eigenlijk al een beetje tussen een raket zit en een drone. Maar ja, inderdaad, dat zit daar wel in die context. Oekraïne zit het ook wel is het thema meer echt lange afstand Rusland kunnen treffen, omdat Rusland natuurlijk een heel groot land is. Maar ja, het zit inderdaad in die sfeer.
1: Ja. En dan, in die artikel wordt ook melding gemaakt van het feit dat er een ontmoeting was van, is het ook die Selçuk Bayraktar en wie was het, koningin Mathilde. Gaat het Belgisch leger dan ook van die Turkse drones kopen?
0: Voorlopig niet. Ik denk dat dat nog altijd wel een brug te ver gaat zijn. Maar in mei is er een handelsmissie geweest van België naar Turkije. En dan was er ook wel veel aandacht voor de militaire industrie. En toen heeft koningin Mathilde ook Selçuk Bayraktar ontmoet. Heeft u daar een rondleiding enzovoort gekregen. Dus ja, er is wel een zeker interesse, maar zijn voorlopig nog niet echt veel contracten uit voortgekomen, dat ik weet.
1: En om te eindigen, ze zeggen eigenlijk, het is zonder condities. Er wordt ook gezegd, we hebben geen politieke agenda, geen voorwaarden enzovoort. Maar dan eerder aan het einde van je artikel schrijf je toch dat het succes van de drones in één adem genoemd wordt met de drone-diplomatie. Dus is de vraag een beetje van, is het nu zuiver commercie of is er toch een beleid, een politiek beleid, of een visie die erachter zit van invloed voor Turkije dan?
0: Ja, dus in Turkije, als je dat vraagt, zeggen ze nee. Daar zit, ze leveren ook wel aan hun bondgenoten, hè, maar zeggen ze van ja, het is niet echt droomdiplomatie. Ik heb dan met een academicus gesproken die zei van ja, we hebben daar een student opgezet om al die contracten een keer te bekijken en dan onze relaties met die landen. En eigenlijk hebben we geen relatie tussen die twee kunnen vinden. Dus het is niet omdat we drones leveren dat we dan plots een betere relatie krijgen met dat land. Mm-hmm. Anderzijds zie je wel dat in heel wat regio's, onder andere Afrika, de Hoorn van Afrika, wat nog momenteel wel een heel onstabiele regio is, dat je wel een concurrentie voor invloed ziet tussen allerhande landen en dat ze daarvoor drones gebruiken om die invloed te versterken. Dus dat is niet enkel Turkije, maar ook China levert daar heel veel drones, de Verenigde Arabische Emiraten enzovoort. Dus er is daar wel iets aan de hand, denk ik.
1: En ik denk dat ze ook, dan dat is toch wel politiek, Azerbeidzjan gesteund hebben tegen Armenië. Dat is dan zogezegd de bevriende Turkse natie. Dat klopt toch, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, die Turkse drones zijn eigenlijk een van de grote redenen waarom dat Azerbeidzjan zo succesvol is geweest in die oorlog tegen Armenië. De laatste, ik weet niet meer welk jaar dat was, maar de laatste oorlog tegen Armenië.
1: Of twee geleden zeker, ja. En zijn er nog zijn eigenlijk nog andere wapensystemen? Want dit gaat nu alleen over de drones, maar die waren Turken die exporteren, of is een wapenindustrie wel helemaal of bijna helemaal drones gericht?
0: Nee, dit is eigenlijk een bredere trend. Die hele poging om soeverein te worden met een wapenindustrie. En dat zorgt ervoor dat ze eigenlijk wel internationaal interesse krijgen. Dus ze focussen zich ook op kleinere wapens. Dus machinegeweren enzovoort. Maar ook raketten zijn ze heel actief. Straaljagers ook. Ik denk dat er was recent enkele maanden geleden een nieuwtje dat Spanje zelfs interesse had in een Turkse straaljager als alternatief voor de F-35. Dus ze zijn daar zeer actief natuurlijk.
1: Dus dan staan die toch wel redelijk op niveau als dat overwogen wordt, want er zijn nog Europese alternatieven ook voor de F-35.
0: Ja, inderdaad. Het is natuurlijk, het is niet omdat ze het overwegen dat ze het ook uiteindelijk gaan doen, maar er wordt daar wel wat high-tech materiaal gemaakt in Turkije.
1: Oké, goed. Dank Tom Kassouwers voor Mo, freelancer. Voor deze uitgebreide toelichting bij Turkse wapensystemen en de drones in het bijzonder. Tot de volgende keer. En een goede week, weekend nog. Tot ziens. Dag.
0: Oké.
1: Sorry. Eventjes afsluiten. Ja, dat is gebeurd. De knoppen van de techniek liggen soms ver uit één. Dus nu moet ik op die drukken van de muziek. En daarnet hadden we Herbie Hancock. Dus zullen we nu eens... Ik denk dat het eerder een Jamaicaans nummer zal zijn.

Ik denk dat ik dat artikel over de Nord Stream Pipeline voor volgende week zal bewaren. Want we moeten dan nog 10 minuten wel bellen naar de mensen van Barrio Latino. En ik heb nog een klein ander aankondigetje vandaag. Dus vandaag, u kunt hier naar de Rubensmarkt gaan, maar ik vond dat daarnet wel een verschrikkelijk drukke bedoeling. En met alle soorten kraampjes langs de Kaaien hier. En ook auto's geparkeerd op de Kaaien. Het was moeilijk om er door te geraken. Maar het is ook feest van de alledaagse waanzin. Dat nu begonnen is, denk ik. Om 1:00 op de Bolivarplaats. Dus de 6e editie. 15 augustus. Ieder jaar 15 augustus. Het is een boekenstrip, een platen- en cd- en dvd-markt. Dus ik dingen... Chris van Wave Frequencies verkoopt er zijn collectie. Je kunt dus voor de mensen geïnteresseerd in dat soort muziek en ook andere, daar zijn er platen en dvd's en cd's te koop. Live muziek, kijken wie hier komt. De Homeless, Bill and the Burners, Take Shelter. En dan op het einde DJ Mama kiest. Dus dat is, ik denk dat tot 11:00 of 12:00 duurt. Het is gratis. De Bolivarplaats aan het Vlinderpaleis, het nieuw gerechtshof. Goed, dan hebben we hier nog dit, dat we geen opleggen, kwestie van afwisseling.

Dit is dus Prince Buster met My Girl, daarvoor The Temptations. Ik denk dat van hen de originele versie is, maar dit is het niet. Dat was My Girl. Het duurde een tijdje voordat ik door had dat dat in het Duits was. Daarvoor dus de Rolling Stones. En daarvoor ook My Girl, maar dat was een ander nummer van die eerste ska-groep, waarvan de naam mij nu ontschiet. Ik vind ze hier niet terug in mijn lange lijst. Goed, we gaan dat nog eventjes laten doorspelen en dan iets anders opzetten. En dan gaan we bellen naar de mensen van Barrio Latino. Kort, hè.

0: Hallo?
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Ja, je bent in de uitzending. Goedemiddag. Adalise is het, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. Dus ik bel u via het internet. Ook een goede kwaliteit. En u bent mee bij de organisatie van Barrio Latino. Hè? Daarover gaan we het nu hebben, hè? Klopt het?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik ben de organisatrice al 18 jaar.
0: Ja. Aha. Dus dat is volgende week is dat, hè?
1: Ja, dat is de zaterdag, de 22 augustus, zondag 23 augustus, ja.
0: Ja, en waar gaat het door en wat gebeurt er precies? Kunt u dat even uitleggen?
1: Wel, dat is waar Latino is ontstaan, al 18 jaar. En dat was een initiatief van Van Hagen, want ik kwam wonen op de paardenmarkt zelf.
0: Aha.
1: Niemand kende mij, ik kende ook de buren niet en natuurlijk... Op die tijd, 18 jaar geleden, waren ze een beetje bang van een vreemdeling in de buurt. Ja, maar dat is de waarheid. Dus ik dacht, wat is de manier, hoe kan ik iedereen leren kennen? Dan heb ik zo'n buurtfeestje georganiseerd. En niet iedereen van de straat kwam echt naar hier toen, maar vele mensen van andere straten, andere wijken. En zo is Bar Latino ontstaan eigenlijk.
0: Mm-hmm. En dus, wat is het nu? Wat gaat er dan precies gebeuren volgende week? Dus zaterdag en zondag. Ik zie artiesten en standhouders. Leg eens uit.
1: Wat... Ja, natuurlijk, want Bar Latino is cultuur. We hebben een platform voor nieuwe talenten. Bar Latino draait om muziek, eenheid, iedereen samen vieren. Door de nieuwe talenten uiteraard die we helpen om te laten leren kennen dat ze kunnen groeien. En uiteraard de gastronomie van onze landen, van Zuid-Amerika, maar ook van de rest van de wereld, hoor. Want Bar Latino is niet alleen Latino's. Hè? We zijn van alle landen samen die organisatie doen voor iedereen.
0: Oké. Okay. En de groepen die komen, de artiesten, zijn dat dan Antwerpse van de stad?
1: Ja,
0: en die zijn ook, dat is allemaal met Latino muziek, veronderstel ik.
1: Een beetje van alles uiteraard, maar ja, in principe, onze wortels zijn Latino muziek, sowieso. Mm-hmm. Maar we hebben ook een hele goede DJ van Antwerpen, de Papa Mojito. Die is bekend al in Antwerpen.
0: Ja,
1: en die is een fantastische gast. Die speelt overal in de Sphinx. Die is wel bekend. En hij heeft ons natuurlijk gezegd, ja, ik doe mee. Dus dat is een van onze grootste verrassingen voor de mensen deze jaar. Onder andere, want komen mensen van Holland, van Luxemburg en overal van andere steden, van België zelf, Gent, Brussels, van Genk, ook van Limburg, etcetera.
0: Maar ook Antwerpse artiesten, veronderstel ik.
1: Ja, sowieso, natuurlijk. Ja. Ik kan niet alle namen noemen, maar we hebben ook van de Caverdische eilanden zo'n soort batucada.
0: Mm-hmm.
1: Dat is zoals de samba van Brazil, maar die wordt gespeeld door de Caverdianen. Want natuurlijk, Sint-Jansplein is een heel grote meerderheid van Caverdische eilanden, Brazil en Portugal, niet vergeten.
0: Mm-hmm.
1: Dus, en we hebben ook... We hebben, deze jaar de bezoek van verschillende ambassadeurs. Die steunen ons natuurlijk, dat gaat over samen zijn. We doen niet aan politiek, hè? Niet vergeten. Dus voor ons is dat een eer dat ze komen ons bezoeken deze jaar.
0: Ja, maar zij zijn natuurlijk wel ambassadeurs, dus dat is diplomatie. Maar dat leunt toch aan bij de politiek. En wat mij dan gewoon opviel, want het was Cuba, Nicaragua en Venezuela... Nu, de situatie in Venezuela is nu wel wat veranderd, maar dat waren, zal ik maar zeggen, wat men dan linkse regimes noemde. En niet de landen die nu met Trump meedoen. Is dat toevallig dat er bijvoorbeeld geen ambassadeur van Colombia bij is, bijvoorbeeld?
1: Nee, we hebben de ambassadeur van Colombia niet bij. Ja. Maar dat gaat niet over politiek in Barrio Latino. We zijn neutraal. We doen aan cultuur, aan muziek, aan gastronomie. En boven alles Iedereen, alle nationaliteiten samen. Want Antwerpen staat bekend voor een culturele stad van Europa. Dus we hebben hier alleen in Antwerpen 173 verschillende nationaliteiten. En 56,8% zijn immigranten. Dat wil zeggen dat we wel samen kunnen leven. En dat is mijn bedoeling toen ik dat organiseerde, 18 jaar geleden. En ik sta nog altijd voor dezelfde boodschap. Eenheid via muziek, eten en veel happiness, uiteraard.
0: En ik zie hier meer info. Er is een website ook, hè, voor de details van de
1: Ah.
0: activiteiten.
1: Onze website, daar kunnen ze ook natuurlijk de tickets in kunnen vinden. Dat is een collaboratie en een klein bedrag die we vragen voor gewoon mensen een beetje conscience te geven. Dus als je alles gratis geeft, dan weet je dat ze geen respect voor hebben. Begrijp je waar ik naartoe wil gaan? En
0: Ik
1: dan
0: dacht dus dat
1: bijvoorbeeld.
0: het €6 is toch relatief laagdrempelig, zes
1: Ja,
0: euro's,
1: dat
0: hè?
1: is een kleine bijdrage hoor. Dat is maar een bijdrage. Want natuurlijk, alle artiesten willen ook als volunteer ook iets kunnen krijgen voor de transporten betalen, voor hun eten. Dus daarom kunnen we deze bijdrage vragen, om iedereen te kunnen zijn kosten dekken.
0: Maar daarvoor moeten ze niet op de website gaan. Ze kunnen ook, als we daar gewoon naar het Sint-Jansplein gaan volgende week
1: Aan
0: zaterdag.
1: de inkom, uiteraard. Aan de inkom, natuurlijk kunnen de mensen de bijdrage betalen. Dan kunnen ze binnen en boven alles geven we ook een drank.
2: Radio Centraal, 106.7, Megahertz Stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be.
3: Woensdag 19 augustus.
2: Vanaf 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend. Live.
3: U bent welkom op Radio Centraal, de Ernest van Dijk K21.
2: Live, live.
3: 41 jaar, de gebraden zwaan zingt.
2: Live, live.
3: 21 jaar, de capkamer.
2: En voorafgegaan, geïnterveneerd, ondersteund door 36 jaar voorspel.
3: Tussen 17 en 18 uur.
2: Woensdag 19 augustus.
3: 24 uur doorlopend live vanaf 8 uur 's ochtends.

Woensdag. Vandaag. Het is 8 uur. Tijd is aangebroken. IJselijk vroeg. De kapkamer. De gebraden zwaan zingt. En later op dag. Voorspel. 41, 21 en 36 jaar.

0: 站出来，把自己的名字大声说一遍。
1: 我叫叶明。
0: 去那边。去那边。下一个。
2: 是。
1: 我叫李山。

放开他。你为什么不肯让医生把你身上的5颗子弹取出来？

0: 倒霉吧。
1: 阿三。

这个撞死那个人是警官。

个命，把你当成肉酱给我下饭吃。

Oh.

北仓的天王，是你的老大。等老大教训完你，再让你尝尝我的家风。

右脚可以打碎这块石碑，看清楚。现在练习四两拨千斤。

副长，饭人带来了。

小子，不说话是吧？怕咬了舌头啊？你信不信我可以干掉你？

小子知道你的厉害。

0: 起来了，谁把谁打死了？
1: 大家去看看。

0: Weet je.
1: Leeuwen.

阿广报仇！

0: 有本事就一块把三大天王全干了。
1: 女王，你别怕，我们。

死了，你是不是很伤心？你舌头被剪掉了。

的事让帝王知道了。老西，你跟老东老南是干什么吃的？

邪门功夫。

点了你心脏的死穴，你很快就没命了。

山林所填的样子真好看。

妖怪，连我点的死穴你都记得吗？不过就算你过了这一关，也过不了今天晚上。

0: 现在替你火葬。
1: 厉王不能死，我还没有跟他过招呢。

You won't.

0: 有点本事，怪不得老在牢房里闹事。
1: 畜生！

0: het antwoord te krijgen.
1: 我也是啊，是，明天将所有的坏人到操场集合，遵命，死吧。

Ik heb het niet idee.

Hey.

Yeah.

Ha ha ha ha!

斤好酒，大盘酱肉。

0: 睛也就稍微一点，我就吓得直哆嗦。
1: 不要大惊小怪的，江湖上的更人也是很多，你不去惹。

他看着我的片子就问我，不认识来去如风影在身边方成片瞪大嘴。

分胜负就好了。大爷有没那么多闲工夫，你赶快说，到底是哪条线儿？哪条线上？

Ja,

Yeah.

Thank you.

Oh.

Hey, hallo, welkom bij Radio Centraal. Geniet jullie ervan. Het is nog 16 uur of zo. Dus drink nog maar wat koffie. Oei, dat moet u mij vertellen.

0: Radio Centraal, 106.7, mega stereo stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be.
1: Woensdag 19 augustus.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend. Live.
1: Je bent welkom op Radio Centraal, de Ernest van Dijk K21.
0: Live.
1: 41 jaar, de gebraden zwaan zingt.
0: Live.
1: 21 jaar, de capkamer.
0: En voorafgegaan, geïnterveneerd, ondersteund door 36 jaar voorspel.
1: Tussen 17 en 18 uur.
0: Woensdag 19 augustus.
1: 24 uur, doorlopend live. Vanaf 8 uur, 's ochtends.

Gedicht. Bestuursorgaan. Ik herhaal. Gedicht. Bestuursorgaan. En er werd mij gevraagd, dat is trouwens wel een heel kort gedicht. Een gedicht uit één woord bestaande. Hoe komt het erop? En het idee is eigenlijk, ja, bij Radio Centraal werd heel lang, was er sprake van het dagelijks bestuur. Maar niet zo heel lang geleden, misschien toch al wel een paar jaar, is er plots overgegaan tot de uitdrukking bestuursorgaan. En er werd mij gezegd dat dat ook iets te maken had met de overheid. Dat de centrale overheid, noem je het, de Vlaamse overheid, heeft gesteld voor VZW's dat niet langer sprake kon zijn van het dagelijks bestuur, maar dat de term bestuursorgaan moest gebruikt worden. En het heel opmerkelijk dat aan die term is, bestuursorgaan, bij orgaan denk ik aan iets lichamelijk, op een of andere manier. En ik ben uitgekomen bij het gegeven dat er ook een VZW is die een besturend lichaam heeft. Dat is besturend lichaam is het centrale hoofdbestuur van Jehovah's getuigen. Dus VZW, getuigen van Jehovah, worden geleid door een besturend lichaam. En op een of andere manier heb ik toch een associatie met bestuursorgaan. Op het moment dat je orgaan dus wel als lichamelijk iets ziet. Maar, zoals gezegd, die richtlijn komt wel degelijk van de overheid. Dus op een of andere manier kan je je afvragen, hoe komt men eigenlijk tot het idee bestuursorgaan en als richtlijn? Dus dat is het idee. Nu, ik heb nog heel wat gedichten voor de uitzending vandaag, maar ik ga er geen commentaar meer op geven. Maar dit woord, dat kon ik niet onderuit. Gedicht, bestuursorgaan.

Gedicht. Artikel 21. De interne structuurtekst van VZW Radio Centraal, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 16 december 1982 en 22 december 2011, bepaalt dat de beheerders voorzitters zijn van werkgroepen en commissies en noemt het bestuursorgaan dagelijks bestuur. VZW Radio Centraal kent geen dagelijks bestuur en commissarissen in de betekenis eraan gegeven door het WVV, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

gedicht. De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019. Hierna het WVV.

Plus, via één of meerdere analoge of digitale zenders, / kanalen, apps, via het internet, diverse sociale media, streaming, de websites, steeds met de uitdrukkelijke bedoeling binnen het zendgebied de communicatie te bevorderen en bij te dragen tot de algemene ontwikkeling.

Gedicht artikel 5. Punt 1. Het rigoureus exploreren van alle mogelijkheden van het medium radio. Hierbij stelt de radio zich complementair op aan alle andere lokale, regionale en nationale radiostations. Programma's die sterk lijken op programma's van andere radiostations of op een bestaand radiocentraal programma, worden systematisch geweigerd.

Gedicht, artikel 5.2. Als gemeenschapsradio bijdragen aan mediapluralisme en versterken van de culturele en linguistische diversiteit, sociale inclusie en lokale identiteit.

Gedicht, artikel 5.3. Het aanbieden van een zo groot mogelijke diversiteit aan programma's te leveren waarin een zeer breed en divers, maar ook een specifiek en of specialistisch ingesteld luisteraarspubliek zich kan terugvinden. Het bieden van een blik op wat leeft en beweegt in de eigen gemeenschap, maar de zaak is nog niet herkend wordt door andere kanalen. Beginnende verslaggevers, geluidskunstenaars, specialisten in nieuwe en of minder bekende muziekgenres en zo verder.

Gedicht, artikel 5.5. Radio Centraal registreert wat sociocultureel leeft in alle facetten van de samenleving. Reflecteert wat sociaal en cultureel beweegt en van tel is in deze samenleving. Dialogeert en is dus een discussieplatform of confrontatieforum voor groepen en individuen. Genereert en levert dus een eigen bijdrage aan het socioculturele leven via specifieke programma's in zaken film, theater, literatuur, beeldende kunst, internet, etc. Ja. Representeert stemmen die minder gehoord worden in de conventionele media.

gedicht. Artikel 5, punt 8. Het inrichten en organiseren van activiteiten van culturele of recreatieve aard om het sociaal-maatschappelijk leven en de sociale samenhang te bevorderen.

gedicht. Artikel 5.9. Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten, waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking

gedicht. Titel 5. Artikel 20. Het bestuursorgaan wordt verkozen uit de werkende leden van de vereniging. Allen natuurlijke personen.

Gedicht. Artikel 30. Het bestuursorgaan kan zich solidair verklaren met het inhoudelijke van de uitgezonden programma's.

Gedicht. Artikel 31. Bestuurders zijn aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarin normaal, voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. Hun aansprakelijkheid is beperkt overeenkomstig de bedragen in artikel 2.57 WVV, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Gedicht, titel 6, rekeningen en begrotingen. Artikel 31, boekhouding. 1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Gedicht. Titel 7. Ontbinding en vereffening. Artikel 32. Behoudens rechterlijke ontbinding en ontbinding van rechtswegen kan tot ontbinding slechts worden besloten door de Algemene Vergadering met inachtneming van de wettelijke beschikkingen ter zake. In geval van ontbinding worden de activa overgedragen aan een vereniging, de welke een gelijkaardig doel nastreeft.

Porsche cars.

Gedicht. Titel 8. Varia. Artikel 33. Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing.

Yeah.

0: Hier Centraal, nummer 6.7, megahertz in stereo. Centraal op DAB Plus met digitaal radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be.
1: Woensdag 19 augustus.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend. Live.
1: Je bent welkom op Radio Centraal. De Ernest van Dijk K21.
0: Live.
1: 41 jaar. De Gebrouwenswaan zingt.
0: Live.
1: 21 jaar. De Capkamer.
0: En voorafgegaan, geïnterveneerd, ondersteund door 36 jaar voorspel.
1: Tussen 17 en 18 uur.
0: Woensdag 19 augustus.
1: 24 uur, doorlopend, live. Vanaf 8 uur, 's ochtends.

Open the lotion that's

voorjaar

Yeah.

Jump.

Thank you.

Help me do it.

Come on!